Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren proef.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen.

0: Vitesse. Bij de inname van Alfasje vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

geweest, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

Maar zij is snap, maar pas als je erachter komt. Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt

luister dus deze hele week naar de Funnic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

rennes op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogant, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakas is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: Ik heb er een hele Instagram-post aan gewijd, want ik was boos. Ben benieuwd hoe jij erin staat. Waar ik het over heb is het volgende. De racistische opmerking op de socials van Timber, Kluivert en Somerville. Wat vind je van deze racistische opmerking op de socials van Timber, Kluivert en Somerville na de gemiste strafschoppen van Oranje? Laat even doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later, vooral in het binnenland, kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
4: Fernando.
0: Good morning, good morning. Die, die.

0: Ghana.
1: Funix. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. It's the first of the month. Wake up, wake up. 1 juli, kitty, kotty. Daar straks meer over. En benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Donna gaat in ieder geval op de hele grote Station Museumplein presenteren. Daar straks meer over. Shout out aan Donna. Maar ik was gisteren echt, maar ook echt boos. En ik weet dat er mensen zijn die het liefst hebben dat ik niet boos ben. Ik zag iemand in de comment ook gisteren zeggen van... Ja, Fernando, je bent Mr. Good Vibes. Ik wil je niet boos zien. Ik wil mezelf ook niet boos zien. Maar soms ben ik gewoon zo teleurgesteld in de mensheid. En waar doe ik op? Nou, we hebben allemaal meegekregen de gemiste strafschoppen. Hebben we allemaal meegekregen. We hebben als collectief, als team, hebben verloren. Nederland heeft verloren. Moesten weer de ticket pakken, terug naar Nederland. No worries, no worries. Is pijnlijk, maar het is the name of the game. Vervolgens zijn er bepaalde mensen uit een holletje gekropen. Die racisten, die gasten die het leuk vinden om mensen van kleur apen te noemen. Nou, dat zijn mensen die op school nooit verder zijn gekomen dan aapnoos en mies. Maar deze mensen vinden het nodig om weer lelijke dingen te zeggen. Foto's erbij te posten met apen in de comments als gifjes. Ik kijk hier in die motherfuckers, hè. Dus op het moment dat we aan het scoren zijn, dan zijn we hup hup ons oranje. En nu zijn we weer de apen. Make up your motherfucking mind, hè. En dan word ik gewoon boos. En dan word ik boos en denk ik, ik moet iets met die woede. Ja, normaal gesproken ga ik het zelf in mezelf houden. Dan dacht ik, nee man, fuck die shit. Je hebt social media, deel je frustratie. Heb ik gedaan. Vervolgens ik allemaal mensen, ja, Fernando, je moet het laten. En toen werd ik nog boos. Hè? Toen dacht ik, er zijn mensen die zeggen, je moet het laten. Maar als wij dingen zouden laten, dan zouden dingen toch nooit kunnen veranderen. Als er niet mensen waren die keihard hebben gestreden voor het feit dat er uiteindelijk een excuus is gekomen van de Nederlandse staat. Dat is niet uit de niets gekomen. Dat is omdat er heel veel mensen zijn vanuit de black community die jarenlang hebben gestreden om dat te verwezenlijken. Waar zouden we zijn als mensen zouden stoppen met vechten tegen onrecht? Ik ben juist een voorstander van mensen die hun mond niet houden. Want dat is hoe mensen in power blijven, als je je mond houdt. Maar dat is volgens mij een frustratie. Misschien heb je mijn Instagram voorbij zien komen, die post. Ik was boos. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Fernando. Ik zag je inderdaad heel boos in de auto.
0: Ja, ja, het is gewoon... Het is. Ik denk dat iedereen diep in hun hart een hekel heeft aan mensen die onderscheid maken en die haat spuwen. Maar er is gewoon iets dat ik elke keer denk, het is zo makkelijk. Elke keer wanneer iemand van kleur, vooral een donkere persoon, iets doet of weet ik veel wat, wat een bepaalde type mens zeg maar niet bevalt, word je weer aap genoemd. Ik van ja, oh ja joh.
1: En ik snap weer, kijk, wat ik er ergens jammer aan vind, is dat ik het heel tragisch vind dat we het daar nu over moeten hebben. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: En dat is zeker niet de reden om het er niet over te gaan hebben. Maar het is wel dat ik denk van... Kijk, eigenlijk als ik nu mijn Instagram open... Ik zie iedereen het inderdaad over die comments hebben. Ik zie iedereen het hebben over hoe erg dat is. En het is inderdaad ook erg. Maar het overschaduwt wel alles wat Oranje wel ook al gedaan heeft. Snap je? Het haalt ook meteen alle positiviteit eruit. Ik kan geen TikTok meer openen of het gaat inderdaad over die comments. Dus ergens word je er ook weer mee geconfronteerd dat die comments er zijn. Dat gaat ook weer in negativiteit. Die racisten gaan daar ook weer op commenten. Dus ik vind het ook wel weer heel jammer dat dit nu het gesprek is nadat Oranje het alsnog gewoon supergoed gedaan heeft. Dus ik sta er heel dubbel in. Ik vind, je moet je altijd uitspreken. Ik heb het niet over jou nu hoor trouwens. Gewoon over het algemeen. Over dat mensen dus nu die TikToks aan het maken zijn en dat het erover gaat. We moeten het er zeker over hebben. Maar ik vind ook zeker dat we het moeten blijven hebben over de positiviteit. Dus dat we in plaats van dat we dan weer gaan reageren met om weer zeg maar daarover te hebben of weer heel negatief uit de hoek te komen. Om juist ook te zorgen dat we genoeg positiviteit blijven verspreiden. Zeg maar.
0: Zeker, zeker. En ik ben het helemaal met je eens hoor. Maar... want ik sta echt altijd als bekend als Mr. Good Vibes Only. Maar weet je wat het is? Achter schoonheid schuilt ook vaak een lelijke waarheid. Want inderdaad, we hebben iets heel moois gedaan met oranje. Maar er zijn heel veel mensen die die kleur oranje eigenlijk een lelijke kleur willen geven. Omdat die racism zoals Kanye West ooit zei, racism still alive, they just be concealing it. Dus wat belangrijk is om te zien en bespreekbaar te maken, is dat we juist niet weg moeten lopen van dit soort dingen. Want we zijn een feest aan het vieren, dan zijn we cool. Maar op het moment dat het, weet ik veel, in dit geval zijn strafschoppen gemist, dan vinden die racist motherfuckers die het moment om iets te gaan roepen wat heel diep zit. Zeg maar, de institutioneel racism die op verschillende levels zit, of hoe bepaalde mensen denken, dat mensen, hoe ze over mensen van kleur denken, dat zit zo diep geworteld. En daarom past het ook goed bij Kitty Kotti, wat vandaag ook zeg maar gevierd wordt.
1: Dat ja, we ook laat altijd wel zien waar staan. We nog zijn.
0: Juist.
1: We hebben
0: juist.
1: Nog werk te doen.
0: We hebben heel veel
1: zeker,
0: werk te doen.
1: Zeker, en daar ben ik het helemaal ja. mee eens. Hè. Dus ik zeg alleen van, als we het er dan toch over ja. hebben, van, ik had het ook super fijn gevonden dat als ik mijn Instagram opende, dat ik wat meer positieve berichten zou
0: 100%.
1: Zien.
0: 100%.
1: Dat is gewoon wat ik bedoel. Ja. Maar weet je, laat het even aan degene die luistert vragen.
0: Als je aan het luisteren bent, je hebt het meegekregen. Wat vind je van die racistische opmerkingen op de socials van Timber, Kluivert en Somerville? Laat het doorkomen via de NPO Luister app.

0: heel veel racistische mensen met die gevoelens. Ging helemaal los op social media. Ik ging ook los, want ik was gewoon een beetje klaar mee. Dus ik heb me daarover geuit. Sergio van der Leij. Sergio, good morning.
1: Goedemorgen,
0: goedemorgen. Vertel. Hoe sta jij in de wedstrijd?
1: Ik sta in de wedstrijd. Kijk, ik sta zo, bro. Kijk, die racistische opmerkingen waren altijd. Ze zijn nooit weg geweest. Ja, als ik even terug in de tijd ga kijken, Clarence Seedorf. Die heeft Wijnaldum gemist. Die man is nooit meer voor het Nederlands team opgeroepen. Voor die ene fucking penalty.
0: Ja.
1: En nou heb je deze drie.
0: Ja.
1: Ook topspelers. En dan komt precies hetzelfde.
0: Maar...
1: Wat ik vind dan, zeg maar, weet je wel, kijk, sommige gasten, ik snap best, ze zijn hier geboren, bla bla bla en al die dingen hier, maar zijn roots liggen ergens anders. En ergens anders is het niveau wat lager, dat begrijp ik, voor de geld of wat dan ook niveau. Maar waarom kiezen ze niet voor hun eigen was, waar ze vandaan komen?
2: Kijk, dit heb ik inderdaad ook veel gezien, van laat het misschien het teken zijn dat inderdaad je in het Nederlandse team, helaas in het Nederlandse voetbal, dat je niet gewaardeerd wordt wanneer je ook een keer een mindere dag hebt, zeg maar. Dat het misschien tijd is om inderdaad naar het team van je roots te gaan, om daarvoor uit te komen. Ja. En daar je kwaliteiten te vieren.
0: Dan zou Oranje wel zien hoe het andere steen van de zaal, die guys weg zijn. Die guys van
1: club. Snap je? Kijk, stel je voor Dumfries, Kutrijden, ergens een keer een zaal spelen. Hè, toch? Wat zou het dan zijn?
0: Ja. Nee, ik denk...
1: Waarom is helemaal niet van de map is weggeveegd? Als iedereen van Suriname weer terug gaat spelen, is Suriname ook weer terug.
0: Ja.
2: Precies, dat zou wel echt een heel mooi statement zijn. En dan Suriname uiteindelijk tegen Nederland voetballen.
0: Ja, en een goede pak slaag geven.
2: Precies, en Curaçao ook. Ja, ik snap je heel goed, Sergio.
0: Ik ben benieuwd wat hieruit zou komen. Of vele voetballers ook met de gedachte spelen om voor hun eigen land uit te komen. Ik ben benieuwd of dat... Ja.
1: Ja, maar tegenwoordig, weet je, kijk, mensen komen ergens vandaan, maar ze hebben dat hart niet om voor de land zelf te gaan spelen. En dat begrijp ik. Als je het niet voelt, voel je het niet. Maar als je ergens vandaan komt en je gaat ergens voor spelen waar je niet gewaardeerd wordt, of erger nog, gediscrimineerd en gekleineerd wordt op de social media, even serieus, man. Waar gaat dit naartoe?
0: Ja, duidelijk, man. Duidelijk. Nee, Sergio, shout-out naar jou, man. Thanks voor je reactie, man.
2: Ja, man, thank you.
1: Bye.
0: Lobby.

0: Show Me. Ja, laat me zien dat de wereld een beetje beter kan worden. Wat zegt Bianca allemaal, Donna?
1: Bianca die zegt, good morning. Ik vind het jammer dat er anno 2026 überhaupt nog een vorm van racisme is. Een heleboel mensen zijn nog steeds kortzichtig. En dat het nu zo naar buiten komt is te belachelijk voor woorden. Enigens wat deze tijd niet meer zou mogen. Deze mensen liggen te zonnen voor hetzelfde kleurtje. En vergeten dat het Nederlandse elftal niks zou zijn zonder deze spelers. Ze zouden het WK niet eens halen. En daarop vind ik het ook wel interessant, want Andoyo nu zegt een NPO-luisterapp. Die zegt, harde realiteit, maar waar de vorige beller het over had, is al in volle gang. Kijk maar naar Marokko, nu gaan Kaapverdi en Curaçao volgen. Let maar op, alleen Surinamers slapen nog. En hij bedoelt dan natuurlijk dat mensen voor hun eigen roots gaan kiezen om daarbij te spelen.
0: Ja.
1: En Nigel stuurde ons ook nog wat.
0: Nigel zegt, good morning, Anandora. Ik heb gehoord waar jullie over praten. Wij donkere mensen zullen altijd het doelwit zijn van racisme en discriminatie. Er is pure jaloezie en ik gebruik hun afgunst als motivatie. Het laat zien dat ik goed bezig ben in het leven. Maar we zijn op het punt gekomen dat hetgeen wat de mensen hebben gedaan onder de comments van de spelers strafbaar is. En ze zullen worden vervolgd. De KNVB zal er ook wat aan doen. We zijn op het punt gekomen dat ook witte mensen er tegen strijden en zich uitspreken. Wij als black community moeten elkaar ook niet meer discrimineren. Dat zal ons verbroederen. Want het team dat van Nederland heeft gewonnen is ook niet heilig op dat gebied. Oké. Nou, dank voor alle reacties die binnen zijn gekomen, man.

luister dus deze hele week naar de Phonics Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Phonics, your city, your summer.

0: Beetje buien hier en daar. 21 tot 25 graden. Van de NOS op 3, the one and only Rens Keys. It was popping. Good morning.
1: Goedemorgen. Ronald Koeman stopt als bondscoach. Hij zegt dat we allemaal droomden van een WK waarin Oranje geschiedenis zou schrijven. Dat is niet gelukt en dus neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Het nieuws kwam niet uit de lucht vallen, zegt mijn collega Jeroen.
2: Ja, dat is na gisteren alles behalve een grote verrassing. Dat zag iedereen natuurlijk wel aankomen. Dat hebben we direct na de wedstrijd al met hem besproken. Op de persconferentie kreeg hij er ook nog wat pittige vragen over. Toen zei hij zelf al van dat hij het niet het moment vond om direct de stekker eruit te trekken. Maar hij had ook een aflopend contract. Dus het had verlengd moeten worden als ze hem hadden willen houden. En dat is helemaal niet logisch na toch wel een behoorlijk mislukt wereldkampioenschap.
1: Wie Ronald Koeman gaat opvolgen is nog niet bekend. Dat Trump niet op een houtje hoeft te bijten, wisten we al, maar dat wordt nu nog maar eens bevestigd. De Amerikaanse president heeft in het eerste jaar van zijn tweede termijn honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moet invullen, blijkt dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan crypto. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges.
0: Maar even serieus, deze man is toch een hosselaar?
1: Ja, nou ja, dat is een constatering die je zou kunnen zeggen. Ja, doen.
0: Slim. Maar even serieus, hij heeft gewoon ruim 1 miljard verdiend aan crypto. Want we zagen natuurlijk ook dat toen hij iets zei over crypto, dat volgens mij de bitcoin steeg heel erg. Dus daar heeft hij gewoon op ingezet, weten van, wauw, maar kunnen ze hem niet hierop aanpakken? Of?
1: Nou ja, hoe dat precies allemaal zit. En hij heeft natuurlijk zelf ook heel veel mensen die op belangrijke plekken zitten, heeft hij natuurlijk zelf nu ook benoemd. Hè? Dus dat wordt natuurlijk wel. Hij heeft veel medestanders om zich heen. Dus ja, ga dan maar eens tegen Trump in.
0: Wauw.
1: Dus ja, dat is in sommige gevallen. Het kan het wellicht nog wel, maar het wordt lastig. Ja. En ook voor Zweden is het WK-sprookje voorbij. Het land verloor gisteravond kansloos met 3-0 van Frankrijk. Met weer een hoofdrol voor deze speler.
3: Kylian Mbappé zet Frankrijk op slag van rust op voorsprong. En duikt in de armen van zijn coach. Hij is nu ook close voorbij. 17e WK-doelpunt ooit. Wat een ongelooflijk aantal voor een speler van 27 jaar pas.
1: Ja, Kylian Mbappé maakte er nog geen en staat nog maar 1 doelpunt achter WK-topscorer aller tijden, Messi.
0: Yes.
1: Ja, ja.

0: Dat is crazy.
1: Als hij even zijn best doet, dan haalt hij zeg maar Messi dit WK nog in.
0: Dat
1: bizar, hè?
0: Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Dat is vet, hè?
2: Ja, ik vind het echt leuk, man. Zo.
1: Ja, nou ja, en verder schoot Haaland, dat is natuurlijk ook een grote naam, de Nooren een ronde verder tegen Ivoorkust. En Mexico-Ecuador is net afgelopen, daar werd het 2-0.
2: Hi, thank you very much, man. Oh ja.
1: Tot zo.
2: Fernando. Ja, ik word blij, man. Mbappé, wat een speler, jongen.

0: podcast. Vertel.
1: Ja, er is eigenlijk... heeft het hele voetbalnieuws met al die racistische opmerkingen... die heeft me eigenlijk ook wel weer doen laten stilstaan. En toevallig heb ik daar dus maandag een podcastaflevering over gemaakt. Over dat ik mijn vader steeds beter begrijp... over waarom hij altijd heeft gezegd dat ik Nederlands ben. Eigenlijk hangt het allemaal een beetje samen. Want kijk, daar gaat die aflevering ook over. De nieuwe aflevering van Mixed Feelings, de podcast. Kan je overal checken op je favoriete podcast-app. Die gaat erover dat ik vroeger altijd heel erg boos was op mijn pa... dat hij niks heeft uitgelegd over mijn cultuur, over Congo, over mijn afrohaar, over mijn huidskleur. En ik was daar eerst altijd heel erg boos om. Maar ik merk in mezelf dat ik hem eigenlijk steeds beter begrijp. En ik zie je ook kijken van, hoezo snap je het? Maar... kijk, dat ik het begrijp wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben natuurlijk. Want ik ben een beter mens geworden vanaf het moment dat ik me juist wel met mijn roots bezig ben gaan houden 5 jaar geleden. Ik heb me nog nooit zo zelfverzekerd en fijn gevoeld als toen. Of sinds toen. Maar kijk even naar wat er nu ook weer met de spelers gebeurt bijvoorbeeld. Mijn pa, die is ook naar Europa gekomen in een tijd dat hij uit supermarkten werd gehaald omdat ze dachten dat hij dingen gestolen had. Dat hij uit treinen werd gezet omdat ze dachten dat hij geen kaartje had gekocht terwijl hij dat gewoon netjes had gekocht. Dat hij gediscrimineerd werd, dat hij niet aan een huis kwam. Dus eigenlijk begin ik steeds meer in ieder geval te begrijpen. Ik zeg ook, ik ben het er niet mee eens. Dat toen hij een kind kreeg met een witte vrouw en dus een gemixt kind kreeg, dat hij waarschijnlijk dacht, als ik gewoon doe alsof die kan niet bestaat van haar, dan hoeft zij er niet mee te maken te krijgen. Dus ik probeer het een beetje nu iets meer te zien in plaats van, hij heeft iets niet willen vertellen, hij heeft iets van me af willen nemen. Denk ik dat hij door al zijn trauma's, dat hij, kijk, hij kreeg dan geen apen onder zijn comments, maar hij heeft het allemaal in real life meegemaakt en mensen maken dat nog in real life mee. Ja, ja. En misschien heeft hij wel gewoon gedacht van, weet je wat, ik heb nu de kans, want zij heeft de keuze. Ga ik meer mijn witte kant naar buiten laten of meer mijn Congolese kant? Dus ik heb nu de keuze om te kunnen denken, weet je wat? Jij bent gewoon Nederlands, hou je daar maar mee bezig. En ik zeg niet dat ik het met hem eens ben, hè? Dat bedoel...
0: maar je snapt hoe hij kon handelen vanuit zijn eigen trauma's. Dat het niet per se bedoeld was om jou daarin te kwetsen, maar meer misschien om jou te beschermen.
1: Precies. En ik vind wel dat dat iets is om bij stil te staan. Daar gaat die aflevering dus ook over. Dat het niet per se is als je dat bij je ouders hebt meegemaakt om te zeggen van, nou, dat snap ik helemaal. En wat goed dat hij dat gedaan heeft. Absoluut niet. Maar om misschien wel met een andere bril te kijken van, zeker, kijk, ik, als ik nu in de toekomst, als ik gezegend word met kinderen, inshallah, dan zou ik absoluut wel mijn cultuur doorgeven. Maar tegelijkertijd, helaas, zijn we nog steeds op een punt, nou ja, kijk maar naar al die apencomments, dat ik ook waarschijnlijk mijn kinderen blootstel door hun huidskleur, door hun haarstructuur, aan dat soort opmerkingen.
0: Ja.
1: En mijn vader heeft de keuze gemaakt om te denken, nou, dan ga ik zorgen dat dat kind zo Nederlands mogelijk is. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet als je een kind met een afro en een donkere huidskleur op de wereld zet. Dan ziet de wereld je niet echt als zijnde wit en Nederlands, want dat ben je simpelweg gewoon niet.
0: Ja.
1: Dus ja, in die zin, ik ben natuurlijk niet Nederlands en ik zeg al, ik ben zo trots op mijn Congolese roots. Dat heb ik helemaal zelf moeten ontdekken. Maar weet je, dat is gewoon mijn weg in het leven geweest. En ik probeer dat aan mensen door te geven. Maar ik probeer wel die boosheid op mijn pa iets meer los te laten. En meer te zien van, hij is ook gewoon slachtoffer van een systeem waardoor hij die keuze heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Zeg niet dat hij hem heeft moeten nemen. Het zijn ook ouders die het niet doen. En daar ben ik hartstikke dankbaar om.
0: Ja.
1: Dat die mensen er zijn. Maar ja, zoals ik al zeg, ik probeer wel een beetje meer compassie naar hem te hebben waarom hij die keuze gemaakt heeft om dat te doen.
0: Mooi.
1: En daar gaat die aflevering dus over, als je daar meer over wil horen. Want ik zag je even kijken van, snapt ze nou dat die guy haar wit wilde maken? Maar ik zeg niet dat ik er begrip voor heb.
0: Er is altijd een reden achter. Zeg maar, heel vaak in live hebben we mensen die dingen zeggen, maar vaak worden dingen gezegd vanuit een bepaalde bagage die zij met zich meedragen. Of een bepaalde informatie die ze hebben meegekregen. En ik denk dat het heel mooi is. Ik hoop dat je vader dat ook zo die podcast... ik denk dat hij het een keer gaat horen.
1: Kijk, weet je wat het is? We spreken elkaar natuurlijk al heel lang niet meer. En mijn hoop daarin is een beetje weg. Ik heb gewoon zoiets van, misschien lukt het ons niet in dit leven om bij elkaar te komen. Mijn deur staat altijd open. Maar ja, iemand moet ook naar binnen willen lopen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En daarbij, misschien is het ook voor hem juist extra pijnlijk dat ik alleen maar meer en meer Congolees ben geworden. Dus als dat een kant is in hemzelf die hij weg wil halen omdat het te traumatisch is, dan is het misschien ook wel een heel heftige spiegel dat je dochter op podia staat om over Congo te praten, op posters staat om over podcast. Misschien is dat juist eigenlijk, dat is het pijnlijke, hoe meer ik mezelf ben geworden, hoe pijnlijker ik ben voor hem.
0: Ja.
1: Dus als hij dat, als ja, dat hem niet lukt of als dat niet mogelijk is voor hem om daarom dicht bij mij in de buurt te zijn, dan moet ik dat accepteren. Dat, ja, dan kan ik op gaan zitten wachten en hopen, Nando. Maar dat, ik kan ook niet mijn afkomst verloochenen om daarom dichter bij mijn vader te zijn. Want dan verloochen ik mezelf. Ja. Dus dat gaat niet.
0: Maar
1: dat gaat
0: bent,
1: gewoon niet.
0: Je bent de helft van hem. Dus alles wat hij misschien niet fijn vindt of denkt fijn te vinden of zijn nare ervaringen, is ook iets wat hem uniek heeft gemaakt in zijn zijn.
1: Zeker. En ik ben, ik hou ook heel veel van mijn vader. Ja. Dat zeg ik. Ik zou ook nooit, anders zou ik misschien ook een naar gevoel richting mijn black roots hebben. Omdat ze denken, ah, levert me alleen maar pijn op. Maar ik hoop dat ik gewoon nu dat verhaal zelf kan herschrijven. En als dat niet samen met hem kan, in this lifetime, dan hopelijk in een volgende. En anders hebben we altijd de memories nog.
0: Mooi.

0: Hard vanaf de start.
1: Kevin Roxydekker, je hebt mij.
2: Are you ready?
1: Yeah! Ready, baby. Ready, ready.
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren, oftewel...

Music, Nandolik Sound System. Dat is die playlist met die nieuwe tunes. Wil je nieuwe muziek? Check en volg die playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify.

0: Ticket Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
10: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Rise and shine, good morning, zometeen broederliefde met Maak Me Niet Heet. Vandaag 21 tot 25 graden. Niet zoals vorige week. 30 plus. Ai, ai, ai. De kwalificatievraag zometeen voor Vijver Fernande is: welke twee artiesten releasten het nummer Zeg Dat Niet? Welke twee artiesten releasten het nummer Zeg Dat Niet? Tijd voor de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3. Renskies, wat is de pap in? Wat heb je van ons?
3: Let vanaf vandaag op als je iets bestelt uit Chinese webshops. Want voortaan moet je invoerrechten betalen. Het gaat dan om minimaal 3 euro per pakketje. Eerder hoeft je dat alleen bij een pakket van boven de 150 euro, zegt deze expert.
4: Deze heffing is nodig omdat in de afgelopen jaren we een enorme toename hebben gezien van het aantal e-commerce zendingen naar de EU toe. 200 miljoen invoeraangiftes 5 jaar geleden. Vandaag de dag 6 miljard worden er ingediend in de EU. En dat stelt de douane voor enorme handhavingsuitdagingen. En daarom zijn daar extra maatregelen nodig.
3: Je betaalt 3 euro per soort item. Dus 5 t-shirts bestellen kost je 3 euro. Maar bestel je een shirt en schoenen, dan betaal je 6 euro. De natuur heeft weer een record geschreven. Het zeewater was in deze tijd van het jaar nog nooit zo warm. Gemiddeld is het nu bijna 21 graden. Door de warme zee is er meer kans op extreme neerslag en overstromingen. De oorzaak van het warme water is de opwarming van de aarde en het weerfenomeen El Niño. In België is maandag een jongen van 12 uren lang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was in slaap gevallen en daardoor werd hij niet gezien. Het busje was van hetzelfde bedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. En Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. De pijnlijke uitschakeling op het WK gisteren tegen Marokko kost hem de kop. Het zou kunnen dat we hem nooit meer terug gaan zien als trainer, zegt sportverslaggever Jeroen Stekelenburg.
5: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert. Maar het lijkt me niet logisch dat hij op korte termijn terugkeert in de voetballerij.
3: Ondertussen gaat het WK gewoon door. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden ligt eruit. Krijg je het weer? In het midden van Nederland kan eerst dichte mist voorkomen. Verder een zonnige ochtend. Later trekt het dicht en komen er een paar buien. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
2: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Fernando.
2: It's a good vibes only, baby. Broederliefde maakt me niet heet.

0: Gotta keep it banging, baby. Donna, Donna, Donna. Ik las me toch een artikel.
1: Met wat? Waarom? Over, waarom? Ja, over, ik word bang.
0: Ja, dit is crazy. Zeg maar, ja, als ik lees, moet je sowieso bang worden. Maar, nee, maar veel baasjes vinden het gezellig. En dit, misschien past het ook bij jou. Misschien herken je zelf hierin.
1: Ja.
0: Om hun hond of kat in bed te laten slapen. Toch kleven er ook een paar nadelen aan.
1: Oké, okay, wacht even. Kijk, kijk. Voordat je me gaat vlammen. Inderdaad, ik vind het wel gezellig als Rakker de kat lekker gewoon op de dekens wel. Maar gewoon fijn. Hij ligt gewoon fijn op het bed. Gewoon niet echt naast me. Maar wel gewoon fijn op het bed. Vind ik wel gewoon fijn en gezellig.
0: Maar hij ligt niet naast je. Hij is niet, je zegt er niet af en toe zeg maar lekker op je bed. Dan ga je lekker mee knuffelen. En...
1: Nou, ik knuffel wel met hem. Maar hij ligt lekker bij mijn voeten. Ligt hij.
0: Afstand.
1: Ja, maar wel in bed hoor. Dat wel.
0: Hij is wel in bed. Maar hij kan niet dichtbij. Maar ik kan je zeggen. Er zijn drie redenen waarom je daar misschien nog eens over moet nadenken. Als je iemand bent die je hond of kat te dichtbij in je gezicht laat komen.
1: Oké, waarom?
2: Ja. Nummer 3.
0: Nou, het kan je nachtrust een beetje faya maken. Dus je kan een beetje slecht slapen erdoor. Omdat je dan op een gegeven moment iemand hebt wie staart in je gezicht komt en dat soort dingen.
1: Oké, ja.
0: Ja, en wat gezellig?
2: Nummer 2.
0: Nou, je hebt meer kans op allergieën. Dus haren, huidschilfers en stof die je huis hier meebrengt. Die kunnen allemaal allergische klachten verergeren. Ja, vooral als je hier gevoelig voor bent, is een huisdiervrije slaapkamer eigenlijk de beste keuze.
2: Nummer 1.
0: Nou, de vlooien, de teken en de bacteriën die komen ook mee. Dus ook een schoon huis die kan bacteriën, parasieten of vuil van buiten meenemen. En die belandt vervolgens weer in je bed, wat minder hygiënisch is.
1: Eeuw.
0: Dus rakker komt niet alleen, hij neemt zijn andere rakkertjes mee.
1: Eeuw, dat is echt heel vies. Maar je weet toch wel of je beest vlooien of teken heeft?
0: Hij neemt altijd dingen mee. Ook een schoon huis die kan bacteriën, parasieten of vuil van buiten meenemen.
1: Eeuw. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het nu zielig als ik hem voortaan buiten moet houden. Dus het is te laat. Ja, maar als gewoon... jij dit nog luistert en je hebt je kat of je hond nog niet in bed gelaten, dan zou ik er wel even twee keer over nadenken.

0: voor Fernando.
1: Ja man, ben je goed in 30 seconds? Ja echt, zeg eerlijk, niet eerlijk en niet stoer doen, eerlijk, ben je goed? Oké. We hebben 5 voor Fernando, dat weet je, zo 30 seconds, maar dan op de radio en iedereen luistert mee. Competitief als je maar kan zijn, daarom is dit het spel voor jou, luister goed. Kun je me 5 woorden laten raden, 30 seconden? Ja, oké. Dit is de kwalificatievraag die je nodig hebt om sowieso mee te kunnen doen. Dus als je mee wilt doen, luister goed. Luister heel goed. Welke twee artiesten released het nummer Zeg Dat Niet? Welke twee artiesten released het nummer Zeg Dat Niet? Zeg maar. Dit is Jonah Fraser en J.R.

0: seconde. Ja, Donna, we hadden eigenlijk een winnaar van gisteren, maar...
1: Ja, we hadden eigenlijk John. We hadden eigenlijk John. John. En hij zei nog tegen ons van, ja, ik ga echt opnemen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, je raadt het al.
0: Deze persoon is niet te bereiken. Dus John, ja, dat is niet de afspraak, hè?
1: Nee, als je nu luistert, ja, we weten wie je bent. Nee, joh, no worries. Kan gebeuren, misschien is hij nog lekker aan het slapen. Ik weet niet wat er aan de hand is. I hope you're good. Ja. Kijk, nu is het zo dat hij gisteren tegen mij ging. Dus automatisch betekent dat dat ik doorga naar de volgende ronde. Dus daar ben ik weer. Maar Gregory die denkt, nou, kan ik wel handelen, joh.
2: Yes, let's go.
1: Ja, nou moet ik wel zeggen, ik had echt een winning streak als ik tegen luisteraars ging. Maar ik slaap een beetje de laatste tijd, hoor. Ik win niet zoveel meer. Dus Gregory, ik ga weer even aanstaan. Dus succes.
2: Oké, let's go. Oké, een gevaarlijk dier dat zwemt in de oceaan.
0: Haai.
2: Ja, oké. Oude mensen gebruiken het. Het is geen rolstoel, maar een...
0: Rollator.
2: Ja, oké. Niet de McDonald's, maar de...
0: KFC.
2: Oké. In de zomer, je likt het. Het is een...
0: IJsje.
2: Ja, raket. Maar een...
0: Lollipop IJsje.
2: Je zwemt in het...
0: Dat is een zwembad.
1: Nee,
0: oceaan,
1: ja, wacht, waterijsje, waar die naartoe?
0: Ah.
1: Een waterijsje, ja, ik snap wat hij deed. Ik moet even naar jou kijken, dan, of we hem goedkeuren, ja of nee. Want kijk, ik ben nu ook medespeler, hè, dus ik wil niet, zeg maar, ik heb een dubbele pet op, scheidsrechter medespeler.
0: Ja.
1: Hij zei rolstoel, het is rollator, er zit wel het woord in, toch, of niet? Jij mag het zeggen, Nando, want jij bent nu eigenlijk ook...
0: Ja, rollator zit erin.
1: Zit er wel in, dus keuren we hem af? Jij mag het zeggen, want ik ben speler en scheidsrechter, dus dat vind ik anders niet helemaal eerlijk.
0: Gregory, wat vind je zelf?
1: Oh, hij mag zelf bepalen.

0: Ja, nee, je hebt wel gelijk.
1: Ja, toch, laten we het erin. Greg is een goede rol.
2: Ja, sorry, Gregory. Ja, ja. Ja. Snap je? Ik heb het even met de jury gecheckt en met jezelf. Ja. Dan heb je er twee binnen.
1: Twee binnen. Oké, nou kijken wat Donna gaat doen. Go!
2: Een spijker slaan met een
1: hamer.
2: NS, daar zit je in de
1: trein.
2: Als je een kip heeft een baby, dat noem je een
1: kuiken.
2: Het is geen ketchup, maar
1: mayonaise.
2: Even kijken, die laatste. Het is zo'n soort metalen schuifje wat je doet om allemaal documenten bij elkaar te houden. Dan doe je zo'n klein dingetje bovenin.
1: Een paperclip.
2: Precies. Ja, sorry. Dankjewel. Ik had zoveel verloren de afgelopen tijd. Ja, ik moest mezelf wel even laten zien. En het is
0: gebeurd.
2: Dankjewel, Gregory. Ik had het jou ook gegund. Het is echt niks persoonlijks. Nee, dankjewel.

0: Ja, maar Gregory, Sharon, ja, weet je wat ze gaan doen?
1: Wat?
0: Zullen we Gregory morgen tegen John zetten?
1: Dat vind ik goed. Ik ga Gregory opschrijven, ja?
0: Ja, Gregory, want ik vond je eerlijk. Je hebt op een gegeven moment ook gewoon eerlijk gewoon gereageerd. Weet je, met rollator en aangegeven van... Yo, je weet toch van... Het is gewoon eerlijk. Dus
1: maar weet je, ik vind het eigenlijk dan helemaal niet eerlijk... dat de guy die niet opneemt morgen weer mag. Dus dan gaan we in ieder geval Gregory doorlaten. Goeie. Maar ik vind het dan wel een beetje raar... dat degene die niet opneemt ineens ook mag.
0: Okay,
1: mensen moeten ook een eerlijke kans krijgen.
0: Skip hem, nou duidelijk.
1: Ik ook. Ja, dus duidelijk. Morgen, als je nu luistert, ga je tegen...

0: Some of things she did it again. Tyler and Zara Larson. De excuses van het slavernijverleden ligt de vraag nog altijd op tafel. Waar blijft de verandering? We gaan het er zo meteen over hebben. Dus blijf luisteren. En ik kan je zeggen, als ik nu kijk naar the weather situation. Ja, het is zonnig, 21 tot 25 graden. Reskeezy met de nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. Let op als je lekker gaat inslaan bij bijvoorbeeld Temu of Shein. Vanaf vandaag betaal je 3 euro aan invoerrechten op een pakket uit China of een ander land buiten de EU. Deze douane-expert vertelt wat dit voor jou als online shopper betekent.
2: Er is een zending onder de 150 euro. En zo ja, dan heeft die 3 euro invoerrechten toepassing. En dat die heeft toepassing per item. Dat betekent dat als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe regels moet de stroompakketten van buiten Europa kleiner worden. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Afgelopen dagen zochten 64 reddingswerkers en 8 reddingshonden naar overlevenden van de aardbevingen. Maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. Bij de zware aardbevingen in Venezuela vorige week zijn bijna 2000 mensen omgekomen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En niet alleen voetbalfans, ook supermarkten balen van de uitschakeling van Oranje op het WK. Ze lopen nu namelijk flinke omzet mis. Want elke wedstrijd van Oranje is een vetpot, legt deze deskundige uit bij BNR.
3: Iedereen verzamelt zich, hè, buurt, familie, vrienden, bedenk het maar. Ja, en dan wordt er fors bier aangeschaft, kaas, worst, zoutjes. En je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. Dus dat betekent dat zo'n wedstrijd, als die eenmaal begint, dan moet je al gauw zo of zo 10, 12 miljoen extra omzet rekenen. En naarmate die wedstrijden verder vorderen, ja, loopt dat eigenlijk steeds meer op.
1: Want stel dat Nederland de finale gehaald had, hadden supermarkten in totaal misschien wel bijna 100 miljoen euro extra omzet gehad.
0: Kutsching. Fernando. Zometeen muziek van Frenna, nu is Tyler en Zara Larson.

0: Premier Mark Rutte naar excuses voor het slavernijverleden. Met andere woorden, de excuses waren pas het begin. Maar 3 jaar later, als we eerlijk zijn, is er best wel weinig gebeurd. Daarom gingen vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap in gesprek met premier Jetten. Want de vraag is nu, ja, blijven het worden of gaan we uiteindelijk verandering zien? Een van de mensen die daarbij was, is mijn broski Mitchell Esaias van de Black Archives. Good morning!
1: Hey, good morning, good morning.
0: Hey, was Mitchell. Ja man, good vibes man. Het is belangrijk dat we op deze dag zeg maar hierbij stilstaan. Maar het is very important. Geen punt maar een komma. Ja, waar gaan we nu? Want als je terugkijkt op de afgelopen 3 jaar, wat had er volgens jou anders gemoeten?
1: Wat volgens ons had moeten gebeuren is dat er veel meer actie zou moeten worden genomen om racisme te bestrijden. En vooral om de positie van de zwarte gemeenschap beter te maken. En door middel van investeringen, onderwijs, ondernemerschap, de arbeidsmarktpositie. En ik denk dat het heel tekenend is dat 1 dag voor Kitty Kotti de zwarte voetballers die Nederland zo ver hebben gebracht, door duizenden mensen met de meest racistische woorden en beledigingen zijn bejegend. Dat toont aan dat er gewoon nog heel veel werk te doen is.
2: Ja, we zijn er nog absoluut niet. En daar is natuurlijk ook dus werk voor nodig. Jij was zelf in gesprek met premier Jetten. We zeiden het net al. Wat was voor jou het belangrijkste wat uit dat gesprek is gekomen?
1: Ja, we hebben vanuit Zwart Manifest een brandbrief geschreven. En in die brief riepen we op om een nationaal plan te maken voor heling en herstel. Want Rutte zei inderdaad geen punt, maar een komma. Maar na die komma is er eigenlijk veel te weinig gebeurd. Jeppe is pas in power gekomen. Dus wij wilden weten waar hij staat en of hij dit serieus gaat nemen, of hij actie gaat nemen, of dat er niks gaat gebeuren. En het was op zich een mooi gesprek, een goed gesprek. Hij heeft gezegd dat hij serieus actie wil gaan ondernemen, beleid wil gaan ontwikkelen. Maar ja, we moeten eerst de daden zien voordat we het echt gaan geloven natuurlijk.
0: Maar heb je het vertrouwen? Voel je zeg maar dat wat hij zegt zeg maar meer waarde heeft dan wat Rutte zei?
1: Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik persoonlijk heb echt niet per se heel veel waarde aan woorden van politici. Mm. Ja, natuurlijk, het is belangrijk dat er dat gesprek is geweest, dat er mooie woorden zijn geuit. Maar ik hecht meer waarde aan daden. En niet alleen op 1 juli, maar de rest van het jaar. Dus als wij de komende maanden echt zien dat er bijvoorbeeld beleid wordt ontwikkeld, dat er geld wordt geïnvesteerd in de gemeenschap, dan ga ik het vertrouwen krijgen. En ik zie het wel als een positief punt dat hij het gesprek aan wil gaan. Mm. Dat moet ik wel zeggen.
0: Zeker.
2: Het is een positief punt, maar er moet ook natuurlijk daadwerkelijk nu ook actie ondernomen worden. Op wat voor manier blijven jullie dan bijvoorbeeld in contact? Dat je dat wel ook een beetje kan controleren. Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen luisteren die denken van, ja, politici zeggen zoveel. En pas misschien na jaren besef je pas van, hey, er is eigenlijk best wel wat blijven liggen. Blijven jullie nu ook contact houden de aankomende periode?
1: Ja, zeker. Ik zie het ook als onze rol en verantwoordelijkheid dat we ervoor blijven strijden en dat we erop blijven hameren. Weet je, dit soort dingen gaan niet vanzelf komen. Het is ook 5 jaar geleden dat we met Phoenix die petitie hadden opgezet. Daarna zijn er excuses gekomen.
0: Ja.
1: Dus ze gaan het nooit vanuit zichzelf doen. Wij moeten ook als community ervoor blijven pushen en doen. Dus dat is wat wij gaan doen.
0: 100% man. Mooi man. Wat is er? Blijf in beweging. Keep talking about. Mitchell, dank voor je belletje. Always, je weet toch, friend of the show. Dus your family. En vandaag voor de duidelijkheid houdt premier Jetten ook een toespraak tijdens de nationale herdenking van Kitty Kotti.
1: Ja.
0: We gaan natuurlijk zien of daar ook concrete toezeggingen volgen waar zoveel mensen op hopen. Dus fingers crossed.
1: We gaan het zien. En wij zijn te vinden op Museumplein bij Kitty Kotti Festival Amsterdam. Dus hoop te zien je daar toe.
0: Lobby.
2: See you there.

0: Yaman.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste.

0: very, very good morning. Reskiezi van NOS op Dreezy. Wat heb je zo meteen qua nieuws voor ons?
1: De KNVB kan op zoek naar een nieuwe bondscoach. Hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 heeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Hermanos! Ja.

0: Funnix.nl/nieuws.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
4: Ja.

0: dirk@dirk.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. 2,99. Prachtaanbieding.
2: Zometeen Mensa Serrano Doughboy met Ben met Serrano. We zijn met Rens Kiesje van NOS op 3. Het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De KNVB kan op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman is opgestapt bij het Nederlands elftal na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal tegen Marokko. Koeman maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. In dat bericht lijkt hij ook te hinten op pensioen, want hij bedankt ook alle clubs waar hij heeft gewerkt, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
4: Ook bedankt hij de spelers van het Nederlands elftal, de KNVB, en hij sluit af met te zeggen dat hij toch wel heel erg teleurgesteld is dat het zo moet eindigen, zijn periode bij het Nederlands elftal zo moet eindigen met die teleurstellende nederlaag tegen Marokko.
3: Wie Koeman gaat opvolgen is nog niet bekend. De mensen die afgelopen weekend niet naar DEFCON konden gaan, kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een ticket voor volgend jaar. Dit weekend werd een heleboel afgelast vanwege het warme weer. De organisatie schrijft dat ze er nog steeds kapot van zijn en dat er achter de schermen hard is gewerkt aan een eerlijke oplossing voor bezoekers. Later deze maand krijgen zij een mail waarin ze hun keuze kunnen doorgeven. Het is vandaag Kitty Kotti en dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Gisteravond was er al een Kitty Kotti herdenking in Amersfoort. Het stadsbestuur heeft toen excuses gemaakt voor de rol van Amersfoort tijdens het koloniale verleden. De burgemeester zei daarna dat hij onder de indruk was van het moment.
5: Maar toen ik daarnet op het podium dat uitsprak, toen keek ik de zaal aan. Toen keek ik ook de voorzitter van het comité van Amersfoort aan. En ik weet wat het haar doet, omdat zij jonge kinderen heeft. Wat het met haar kind doet, dat die achtergronden er allemaal nog steeds zijn.
3: Amersfoort is niet de eerste stad die excuses maakt. En eerder werd er ook al landelijk excuses aangeboden. Toch is het heel belangrijk dat steden afzonderlijk ook sorry zeggen, zegt de voorzitter van de viering in Amersfoort.
6: Elke stad die meegedaan heeft aan de slavernij in de West of in de Oost, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in deze. En dan maakt het niet uit als de koning het 3 keer gedaan heeft. Het gaat per stad en het geld en de vermogen die daar gewonnen zijn. En waarmee ze dus eigenlijk hun steden hebben kunnen opbouwen.
3: Vanmiddag is in Amsterdam de nationale herdenking slavernij verleden. Krijg je nog het weer? In het midden van Nederland kan eerst dichte mist voorkomen. Verder een zonnige ochtend. Later trekt het dicht en komen er een paar buien. Het wordt 21 tot 25 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
9: Fernando.
2: It's a good vibes only, baby. Mensa, Serrano, dope.

0: jezelf. Doe ik nu moeilijk of zouden jullie hier ook moeite mee hebben? Ja, Donna, wat vind je hiervan?
1: Nou, ik ben wel even benieuwd als man zijnde. Ik probeer even te kijken. Hè. Zij zegt inderdaad van als vrouw moet ik voor mijn eigen zekerheid zorgen. Ze heeft zelf al een stuk land. Nu, want dat moeten we even niet vergeten. Hè. Zij heeft al een stuk, dus die is van haar, want die was voor de relatie.
0: Ja.
1: En nu kan hij dus iets kopen en hij zegt ik wil het ook voor mezelf. Even als man zijnde, hoe kijk jij daarnaar?
0: Als het de moeder van je kinderen is en je bent met haar, vind ik het belangrijk dat je ook iets van waarde achterlaat. Zodat als jij er niet meer bent, dat zij dan goed voor je kids kan zorgen. Is het gewoon een relationship in de zin van, ja, we moeten kijken waar het nog naartoe gaat. Dan ben ik iemand van, laten we eens kijken hoe loyaal je bent. In de zin van, weet je, van kan ik jou toevertrouwen dat je dan 50-50? Ik vind als je vermogen hebt opgebouwd voor de relationship, dan is dat een vermogen voor jezelf. Tenzij je kinderen hebt met die persoon.
1: Wacht dan, even, dus wat vind je van deze situatie? Wat vind je van dit?
0: Ja, het huis. Kijk, zij heeft al een stuk huis. Het is niet alsof ze niks heeft. Want ze heeft al een stuk grond. En nu wil hij een stuk grond voor zichzelf kopen. Ze zijn nog niet getrouwd. Dus het hoeft nog niet, zeg maar, samen. Het is gewoon misschien een investering wat hij wil doen. Dus het zou gewoon kunnen.
1: Nou, daar ben ik het toch niet helemaal mee eens, denk ik. Omdat ik zoiets heb van, kijk, het stuk grond wat zij al had, dat had ze al voordat ze met elkaar samen waren.
0: Ja?
1: Dus als je nu samen aan het werk bent om je toekomst te maken samen, laten we dan ook zorgen dat we dat stuk grond, zeg maar, op allebei onze naam zetten. Dan ga ik wel zelf als vrouw zijnde ook mee investeren erin. Dat moet ik wel zeggen. Maar het lijkt me, als iemand zou zeggen, nee, nee, nee, ik wil het per se alleen doen. Ja, weet ik niet.
0: Maar je kan ook gewoon dingen, property hebben die je ook voor jezelf hebt. En dingen die je samen doet. Sommige stellen doen dat ook. Hè. Die investeren samen in iets. En de ene investeert. Stel dat ik bijvoorbeeld een idee heb om een huis op Aruba te nemen. Dat jij denkt, nah, ik heb niet zoveel iets met Aruba. Ik wil op Bonaire. Dan moet ik, zeg maar, mijn dromen, zeg maar, om iets op Aruba te hebben, stilzetten omdat jij dat niet wil.
1: Nou, maar ze zegt dat ze allebei deze droom hebben. Ze dromen allebei van een huis in hun thuisland.
0: Nou, goed nieuws voor haar, want ze heeft al grondgebied. Dus ze kan ook zelf daar iets bouwen.
1: Ja, maar dan is het toch weer dat wanneer hij zou zeggen van, ja, oké, dan gaan we op jouw stuk grond gaan we iets bouwen. Dan is het sowieso alweer lastig. Want dan, dan moet zij dus ook zeggen van, nee, het is mijn grond, dus we gaan niet ons huis bouwen. Dus dan kun je toch beter zeggen van, we gaan nu iets samen kopen.
0: Zeker, maar dat is een conversatie die ze moeten voeren. Kijk, voor elk persoon is deze situatie, het is een persoonlijke situatie, want de ene doet alles 50-50 en de ander is heel zakelijk ingesteld. Van what's mine is mine, what's yours is yours. Wat we samen bouwen binnen een relationship is van ons beiden. Maar wat daarvoor is, want kijk, je moet ook zo zien, hè. Stel nou dat ik mijn familieleden moet onderhouden. En dat doe ik al omdat ik dan heel vermogend ben. Dan moet ik ook dat potje wat ik heb veiligstellen, zodat ik al die dingen kan blijven doen. Stel je voor dat wij een bedrijf samen hebben. En zij zegt op een gegeven moment, verkoop het bedrijf. En het bedrijf zorgt ervoor dat ik mijn moeder kan onderhouden, mijn vader, mijn broertjes, whatever. Dat moet je ook veiligstellen. Dus money is echt een struikelblok. Dus als je aan het luisteren bent en je hoort deze situatie, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het een lastige. Dus ik vind het een lastige.
0: Dus dat is lastig, want het is heel persoonlijk.
1: Hij is heel persoonlijk, maar ik snap wel dat het voor haar niet prettig voelt dat hij al zo duidelijk zegt, nee, ik wil het alleen voor mezelf. Ik snap wel dat dat niet echt een fijn gevoel achterlaat.
0: Snap ik. Maar money is een motherfucker. Dus als je aan het luisteren bent en je denkt van, ja, ik vind hier wat van, reageer via de NPO Luister App.

0: Yo, Young Felix met Toxic. Vandaag een dating dilemma. Het volgende. Ja, een situatie waarbij... Ja, heel simpel. Wat vind je? Hoort alles wat je tijdens een relatie samen opbouwt voor jullie allebei te zijn? Of denk je mezelf, no man!
1: Ja, want de man in deze kwestie, die wil een stuk grond kopen. Ze zitten nu samen in de relatie. Voordat zij in die relatie kwamen, had zij al een stuk grond.
0: Ja.
1: En nu wil hij... Ja. En nu wil hij het dus zelf houden. En dat vindt de dame in kwestie niet zo prettig. Want zij heeft zoiets van, je moet toch alles delen.
0: Ja.
1: Nou, Badder die vindt daar ook wat van. Badder, good morning.
0: Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vertel, wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind, zolang je in een relatie zit, dan hoef je niks op haar naam te zetten. Of te delen. Maar als je gepraat bent, vind ik het van wel. En als je kinderen hebt, helemaal. Want stel dat je in een relatie dan morgen is het over. Ja, dan moet je het delen met haar. Zijn nieuwe guy. Dus ze zijn in je huis met de nieuwe guy waar jij voor hebt gewerkt. Dus ik zou het niet doen.
0: Ah ja.
1: Nou, dat slaat ook wel een beetje op wat Emma zegt in de NPO-luisteraar Badder. Daar ben jij het dan ook al mee eens. Die zegt, zo gek vind ik het eigenlijk niet. Want beide hebben dan iets voor hun eigen en toekomst gericht. Ze kunnen altijd nog later elkaar erin betrekken. Maar dat ze nu allebei een stuk grond hebben in hun thuisland is helemaal niet gek. Ik vind het wel fair, ongeacht of dit voor of tijdens de relatie al eigendom is.
2: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Kijk, stel dat ze straks gaan trouwen met elkaar. En ze hebben kinderen, ja, dan kunnen ze het gewoon delen met elkaar. Dan ga je naar notaris en dan regel je het allemaal. Maar op dit moment, je zit in een relatie. Ik weet niet of het een stabiele relatie is of dat het pas is. Dus ik zou dat niet doen.
1: Nou, en weet je, Badder, wat ik ook een beetje heb, is dat ik begin te denken bij mezelf van... Oké, al was het geld wat ze ook echt samen hebben opgebouwd en daar gaat hij iets van kopen op zijn eigen naam, ja, dan vind ik het gek. Snap je wat ik bedoel?
2: Maar daar ben ik het mee eens.
1: Al is het ook zijn eigen spaargeld, ja, dan is het eigenlijk al niet echt van ons samen op dat moment.
2: Nee.
1: Maar al hebben ze het samen opgebouwd, dan vind ik het wel raar.
2: Nou, ik vind, kijk, op het moment dat je gewoon echt samen bent, je hebt kinderen, dan ben je samen aan het werk. Ben je samen, willen beide een doel, want je doet het voor de kinderen. Een huis kopen, iets opbouwen, zodat zij ook wat hebben in de vakantie. En straks, als jij er niet bent, laat je nog wat achter. Dat is hoe ik het ken in mijn cultuur.
1: Yeah.
2: Maar als we in een relatie zitten, ja, het kan alle kanten opgaan. Zat in een relatie, een ruzie kan ik al de volgende dag eigenlijk tegen je zeggen van... ik kap ermee en het is klaar, ik pak mijn spullen en ik ben weg. Maar ja, in een huwelijk is dat niet zo. Dan moet je heel veel stappen nemen voordat je echt uit elkaar bent. Ja. Dan vind ik het wel eerlijk als je getrouwd bent om dat te doen. En als je getrouwd bent, vind ik ook dat je eis is om dat te doen. Want jij bent de man, jij hoort dat dan voor de vrouw te zorgen. Of jij dan ervoor hebt gewerkt of niet. Zij hoort die deel te krijgen. Want zij baart uiteindelijk je kinderen. Dus dat is geen vernemen, vind ik.
1: Ja, nee, ik hoor je echt, Badder. Ik ben het helemaal met je eens.
0: Thanks, man.
2: Gelukkig.
0: Bobby, we gaan even kijken wat de rest ervan vindt.

0: Your sound.
1: Phonics.
2: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef man.

0: Terug naar toen. Ja, Donne, waar hebben we het vandaag over?
1: Vandaag hebben we het over een datingdilemma waarin het eigenlijk gaat om de vraag: moet je alles wat je tijdens een relatie samen opbouwt, ja, moet dat van jullie allebei samen zijn? Want de dame in kwestie die het gestuurd heeft, die had al een stuk land. Nu wil haar vriend wel ook een stuk land kopen, dus ze zijn natuurlijk nu bij elkaar. En hij zegt, nou, dan wil ik het liever ook op mijn eigen naam hebben. En ja, daar voelt ze zich niet zo heel relaxed bij.
0: Nee, zo zullen heel veel mensen reageren. Iemand zegt, wil je naam op mijn stukje grond hebben? Centen wil ik zien, meid. Hazy zegt, zolang jij niet getrouwd bent, moet je beide voor je zekerheid zorgen, mocht je ooit uit elkaar gaan. Ja, duidelijk.
1: Nou, Wesley, die zegt bijvoorbeeld ook, goedemorgen, ik vind het niet logisch dat ze wil dat het hun land is. Ze heeft al land en hij nog niet. Mocht ze dit samen kopen, ja, dan wordt het gesplit. Dus dan krijg je iemand met 1,5 stuk land en ook iemand met 0,5 stuk land. Voor mij ziet het eruit alsof ze meer vermogend wil zijn aan het einde van de rit. In het huwelijk en het hebben van kinderen moet je samen iets opbouwen. Nou, dan verkoopt ze haar eigen stuk land of ze regelt het zo dat het land van hun beiden wordt, zodat ze samen hun droom kunnen waarmaken. Kwestie van goed registreren lijkt me. Dus ik denk dat we wel kunnen concluderen dat het niet zo gek is dat hij het op zijn eigen naam wil. Ja, en anders misschien trouwen. Als je echt verliefd bent, als je echt verliefd bent.

0: misstänkte morat med Mansori. Jamman. We gaan er morgen minuut weer spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Je weet hoe dat gaat. Ik krijg 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben. Dan is het Hoomba ja. Kan ook Hoomba nee zijn. Ja, dat is fucked up. Maar laten we uitgaan van het positieve. Luister goed. Welk zintuig is het snelst bij reactie? Dat is een kwalificatievraag. Welk zintuig is het snelst bij reactie? Ja, Google deze of ChatGPT of Claude hem. Laat het even weten. Want Donna, wat gaan ze namelijk winnen?
1: Ja, natuurlijk weer tickets voor een festival. En deze week win je tickets voor Wet n Wild Beach Festival. Oh yeah, baby.
2: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

0: Kijk nu naar het pleintje van.
1: Zometeen Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Zonnig, late buien, 21 tot 25 graden. Dat is de situatie buiten. Hoe zit het met het nieuws van NOS op 3? Reskeezy, good morning.
2: Goedemorgen. Bondscoach Ronald Koeman stopt ermee na het teleurstellende verlies van Oranje op het WK tegen Marokko. Op Insta schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij zelf. Hij heeft nog niet gereageerd voor een microfoon en dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren, zegt mijn collega Jeroen Stekelenburg.
3: Hij is zijn koffer aan het pakken. Ik hoop zelfs dat hij daar al mee klaar is, want ze gaan echt heel vroeg vertrekken zometeen. Om 16:45 in de nacht hier in Kansas City gaat de bus naar het vliegveld en dan vliegen ze om ongeveer 18:30 Kansas City tijd naar Nederland. Hij heeft gisteren natuurlijk ons uitgebreid in woord te staan. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij er nu niet zo heel erg zo op zit te wachten.
2: Intussen dendert het WK gewoon verder. Frankrijk won vannacht met 3-0 van Zweden. Met 2 doelpunten van Kylian Mbappé, die nog maar 1 goal achter Messi staat op de lijst van de meeste WK-goals ooit. En Mexico is ook door. Het land won van Ecuador. Vanaf vandaag betaal je extra voor een pakketje uit een Chinese webshop. Voor het invoeren in de EU betaal je 3 euro toeslag per productgroep. Dus stel, je bestelt een paar t-shirts, een jas en een paar schoenen, dan kost je dat 9 euro extra. Die regel is ingesteld omdat de douane het nu eigenlijk te druk heeft met alle pakketjes van goedkope webshops. En de storing op het spoor bij Rotterdam duurt nog minstens tot zaterdagmiddag. Door een brand in een kabelgoot afgelopen maandag rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden van het land. En dat is voor sommige mensen balen.
4: Van de Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis?
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Volgens ProRail zijn er bijna 300 kabels beschadigd. Eerder dachten ze dat er vrijdag weer treinen zouden rijden. Nu wordt dat dus toch eerder zaterdagavond.
1: Fernando. We spelen zometeen de morgen nu, dus Idali, Ronnie Flex en Fred.

0: kinderen maken. Die moet nog een album maken. Maar ik heb Joël Duvivier. Met Rihanna ga ik zo meteen lekker voor je draaien. Pomp het uit je speakers. Maar we hebben Melody aan de lijn. En Melody wil gewoon heel graag naar de Vissa.
1: Toch?
2: Ja.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Wil je naar een feestje of niet?
2: Absoluut.
1: Hé, hey, wie ga je meenemen? Stel je wint. Wie ga je dan meenemen?
2: Ik denk mijn tante, man.
1: Oh, leuk. Dat hoor je niet vaak. Wat gezellig.
2: Ja, ik ben heel close met mijn tante. Dus dat gaat heel gezellig worden.
1: Oh, okay. Leuk. Oh, ik hoop dat als de tijd komt dat mijn neefje en nichtjes, als die naar festivals gaan, ik hoop dat ze net als Melody zijn. Dat ze me naar festivals meenemen. Ik manifesteer hem bij deze. Be like Melody.
2: Sowieso.
0: Goed, tante.
2: Jij wordt die leuke tante toch?
1: Ah, zo lief. Dankjewel.
0: Goed, tante.
1: Hey,
0: nee, lekker hoor.
1: Nou, Melody, ik hoop het voor je. Als tante tot tante, wij hopen het gewoon. Hey. Let's go.
0: Tante, let's go.
3: De moordende minuut.
0: Welk zintuig is het snelst bij reactie?
2: Oren.
0: Wat betekent HD bij video?
2: HD, high definition.
0: Ja, wat is 14 keer 6?
2: Shit, pas volgende.
0: Wie maakt het album Renaissance?
2: Drake.
0: Van welke artiest is het album SDL1?
2: Nee, volgende.
0: Wat is het grootste orgaan van de mens?
2: De hersens. Darma.
0: In welk jaar zonk de Titanic?
2: Wauw. 19...
0: Ja, hoeveel?
2: 50.
0: Welke artiest maakt het album Levensles? Hoeveel poten heeft de kreeft?
2: 6.
0: Wat is het grootste meer van Nederland?
1: Oh nee!
2: Ja, dat was wel heel erg.
1: Oh nee!
0: Ja. Ja.
1: Oh nee, Melody!
2: Dat is de slechtste moordende minuut ooit, denk ik.
0: We hebben wel eens iemand gehad die helemaal...
1: Wat was de kwalificatievraag? Oh, ja. Hij had toen in de NPO Luisterapp een antwoord gezegd. En toen op de radio zei hij iets anders. Dus hij had er uiteindelijk 0.
0: Oh ja. Ja, dus dat kan altijd slechter.
1: Oh, Melody.
2: Oké. Nou, bedankt voor de verzachting, zeg maar.
0: Snap ik bedoel? We gaan even kijken hoe je er echt hebt. Hoor. Misschien valt het wel mee. We gaan even kijken hoe je er echt goed hebt. Helaas.
2: Ik ben er van blackout. Jammer, maar wel heel leuk om mee te doen, jongen.
0: Top dat je meedeed.
1: Gelukkig. Dankjewel. Thanks voor het meedoen.
0: Doei. 0909-3869-3869. 0909-3869-3869. Goedemorgen, met wie spreken we?
4: Goedemorgen, met Mike.
0: Hey Mike, vertel.
4: 6 keer 14 is 84.
5: Hila!

0: Het album Renaissance van Beyoncé.
1: Oh, Fernando. Hij zegt Fernando. Wat is er?
2: Hebben jullie toevallig nog die mevrouw aan de lijn?
0: Nee, dat gaan we regelen, want ik voel wat je wil doen. En dit vind ik mooi.
2: Ik heb gisteren al tickets gewoon en ik had ze nog niet binnen. Ik denk van nou, ik bel even, misschien weten jullie waar ze blijven. Maar gun deze tickets gelijk maar aan die vrouw.
1: Zo lief. Shout
0: out naar jou, man.
1: En de tickets krijg je altijd echt heel laat in de week van het event. Dus ze komen echt nog. Ze komen nog.
2: Oh, oké. Okay. Ja, nou, ja, ik vond het een mooi verhaal dat ze de tante mee wou nemen, begreep ik.
0: Wauw.
1: Wat lief.
0: Mooi, hè?
1: Nou, dan ga ik haar even een berichtje sturen.
0: Komt helemaal goed. Ja? Love, man. Dankjewel, man. Shout out naar jou, man. Dit vind ik leuk, man. Mensen met een goed hart. Ja, ze zei op een gegeven moment dat het grootste orgaan was je brein. Maar je grootste orgaan is je huid. In welk jaar zong de tijd tegen 1912? Van welk artiest is het al mijn levensles? Een lijpen. Hoeveel poot heeft een kreeft? 10. Het grootste meer van Nederland is IJsselmeer. Ronnie Flex dropt het album SDL1 en Beyoncé is van Renaissance. Dus

0: Are you ready?
1: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren, baby. Nieuwe tunes.

0: would release his new tunes, fan. Murder, Popcorn, Ross Millions, Taiki de Taiki en Grande Toto Games, Doughboy, hey. Genoeg om op te noemen, man. Now the Leak Sound System, de playlist die je moet checken en volgen op Spotify voor alle nieuwe releases. Dit staat er ook tussen. Game samen met El Grande Toto Ninja.
1: Nando Champions League.
0: Let's get it, baby.

0: Lekkere. Let's kiezen met de nieuws van Animals and Dreams. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Bij ons vielen afgelopen weekend nog de mussen van het dak. Nu is New York aan de beurt. Dat hoor je zo.

0: Funnix.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Zometeen een lekker mix van Miguel Caidel op 1 juli. Let's kiezen met de nieuws van NOS of Dreams. Dit was Papin. Dat ga je met ons bespreken.
4: Ja, happy Kitty Kotti. Want het is vandaag dus 1 juli, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Vanmiddag is de nationale herdenking, maar voor die tijd is er al het plengoffer. Dan wordt er een eerbetoon gebracht aan de voorouders. Het offer wordt uitgevoerd door afrotheoloog Dapovi.
5: Een plengoffer is een offer met water. Je offert inderdaad water. Traditioneel beginnen we met de aanroeping en de prijzing van God. En dan een mama Aisa, de moeder aarde. En dan danken we de voorouders, we eren de voorouders. We zeggen hen dank voor het offer dat ze hebben opgebracht.
4: Ja, in Amsterdam is vanmiddag de nationale herdenking slavernij verleden. De FBI denkt dat e-mails over de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie nep zijn. De 84-jarige moeder van presentator Savannah Guthrie werd eind januari ontvoerd en is nog altijd vermist. Iemand eiste eerder losgeld, maar de FBI denkt dat die persoon niets met de ontvoering te maken heeft. Onderzoekers denken ook dat een eerder bericht over de dood van de moeder niet betrouwbaar is. In het noorden van Griekenland zijn twee mensen omgekomen bij een bosbrand. Iemand anders raakte gewond. Het kind van een van de slachtoffers wordt nog vermist. Ruim 100 brandweerlieden zijn bezig het vuur te blussen. Vanwege de droogte en de harde wind gaat dat niet makkelijk. En bij ons vielen afgelopen weekend nog de mussen van het dak. Nu is New York aan de beurt. Daar begint vandaag een hittegolf met temperaturen die boven de 38 graden uit kunnen komen. Het zou de warmste periode in 15 jaar kunnen worden. En dus gaf burgemeester Mamdani een paar tips, horen we bij CNN.
6: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
4: Ja, dat lijkt een knipoog naar Taylor Swift. Zij trouwt deze week waarschijnlijk op Madison Square Garden in New York. Krijg je nog het weer? Het is een zonnige ochtend. Later trekt het dicht en komen er een paar buien. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: Festival FOMO.
7: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
2: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: Dreezy met het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. In sommige gevallen zit er te veel PFAS in moedermelk. Het RIVM heeft dit ontdekt. PFAS is een chemische stof die bijvoorbeeld in cosmetica zit of in keukenpannen. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's, zegt het RIVM.
2: Dat kan kleine effecten hebben op het immuunsysteem. Uit onderzoeken blijkt dat de reactie van het immuunsysteem op bijvoorbeeld vaccinatie kleiner is.
1: Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om als het kan borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. In België is maandag een jongen van 12 urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was in slaap gevallen en daardoor werd hij niet gezien. Het busje was van hetzelfde bedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. En een eend heeft een bijzonder avontuur achter de rug. Hij werd in de kop van Noord-Holland aangereden door een auto en zat vast boven de bumper in de grill. De chauffeur had niks door en nam de eend. Ja, zo kilometers lang mee. De auto ging soms 100 kilometer per uur, maar het liep goed af. Toen de eend uiteindelijk werd ontdekt, konden medewerkers van de dierenambulance hem levend bevrijden. En hij hield er alleen een paar schrammetjes aan over.
0: Ah, daar gebeurt Duk. Oh, wat zielig. Ja.
1: Ja, dat is echt, ik weet niet of je ook de foto hebt gezien. Er zat een foto bij dit verhaal. Maar je ziet dat eendje zo helemaal ingedeukt.
0: Oh.
1: Maar zijn kopje is dus nog wel gewoon heel gelukkig. Dat kun je zien. En ja, hij is gewoon levend eruit gehaald. En nou ja, met een paar schrammetjes, maar het gaat goed met hem. Dus...
0: Oh.
1: Ja, hij valt te vertellen aan zijn ene familie.
0: Kijk een kwakkie, toch?
1: Ja.
0: Fernando. Good vibes only, baby. Iris.

0: heeft dit hele voetbalnieuws met al die racistische opmerkingen, die heeft me eigenlijk ook wel weer doen laten stilstaan. En toevallig heb ik daar dus maandag een podcastaflevering over gemaakt. Over dat ik mijn vader steeds beter begrijp over waarom hij altijd heeft gezegd dat ik Nederlands ben. Eigenlijk hangt het allemaal een beetje samen. Want kijk, daar gaat die aflevering ook over. De nieuwe aflevering van Mixed Feelings, de podcast. Kan je overal checken op je favoriete podcast app. Die gaat erover dat ik vroeger altijd heel erg boos was op mijn pa. Dat hij niks heeft uitgelegd over mijn cultuur, over Congo, over mijn afrohaar, over mijn huidskleur. En ik was daar eerst altijd heel erg boos om. Maar ik merk in mezelf dat ik hem eigenlijk steeds beter begrijp. En ik zie je ook kijken van, hoezo snap je het? Maar kijk, dat ik het begrijp wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben natuurlijk. Want ik ben een beter mens geworden vanaf het moment dat ik me juist wel met mijn roots bezig ben gaan houden 5 jaar geleden. Ik heb me nog nooit zo zelfverzekerd en fijn gevoeld als toen. Of sinds toen. Maar kijk even naar wat er nu ook weer met de spelers gebeurt bijvoorbeeld. Mijn pa die is ook naar Europa gekomen in een tijd dat hij uit supermarkten werd gehaald omdat ze dachten dat hij dingen gestolen had. Dat hij uit treinen werd gezet omdat ze dachten dat hij geen kaartje had gekocht terwijl hij dat gewoon netjes had gekocht. Dat hij gediscrimineerd werd, dat hij niet aan een huis kwam. Dus eigenlijk begin ik steeds meer in ieder geval te begrijpen. Ik zeg al, ik ben het er niet mee eens. Dat toen hij een kind kreeg met een witte vrouw en dus een gemixt kind kreeg, dat hij waarschijnlijk dacht, als ik gewoon doe alsof die kan niet bestaat van haar, dan hoeft zij er niet mee te maken te krijgen. Dus ik probeer het een beetje nu iets meer te zien in plaats van, hij heeft iets niet willen vertellen, hij heeft iets van me af willen nemen. Denk ik dat hij door al zijn trauma's, dat hij, kijk, hij kreeg dan geen apen onder zijn comments, maar hij heeft het allemaal in real life meegemaakt. En mensen maken dat nog in real life mee. Ja, ja. En misschien heeft hij wel gewoon gedacht van, weet je wat, ik heb nu de kans, want zij heeft de keuze. Ga ik meer mijn witte kant naar buiten laten of meer mijn Congolese kant? Dus ik heb nu de keuze om te kunnen denken, weet je wat? Jij bent gewoon Nederlands, hou je daar maar mee bezig. En ik zeg niet dat ik het met hem eens ben, hè? Dat bedoel,
1: maar je snapt hoe hij kon handelen vanuit zijn eigen trauma's. Dat het niet per se bedoeld was om jou daarin te kwetsen, maar meer misschien om jou te beschermen.
0: Precies, en ik vind wel dat dat iets is om bij stil te staan. En daar gaat die aflevering dus ook over, dat het niet per se is als je dat bij je ouders hebt meegemaakt om te zeggen van, nou, dat snap ik helemaal en wat goed dat hij dat gedaan heeft, absoluut niet. Maar om misschien wel met een andere bril te kijken van, kijk, ik, als ik nu in de toekomst, als ik gezegend word met kinderen, inshallah, dan zou ik absoluut wel mijn cultuur doorgeven. Maar tegelijkertijd, helaas, zijn we nog steeds op een punt. Nou ja, kijk maar naar al die apencomments, dat ik ook waarschijnlijk mijn kinderen blootstel door hun huidskleur, door hun haarstructuur, aan dat soort opmerkingen.
1: Ja.
0: En mijn vader heeft de keuze gemaakt om te denken, nou, dan ga ik zorgen dat dat kind zo Nederlands mogelijk is. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet als je een kind met een afro en een donkere huidskleur op de wereld zet. Dan ziet de wereld je niet echt als zijnde wit en Nederlands, want dat ben je simpelweg gewoon niet.
1: Ja.
0: Dus ja, in die zin, ik ben natuurlijk niet Nederlands. En ik zeg al, ik ben zo trots op mijn Congolese roots. Dat heb ik helemaal zelf moeten ontdekken. Maar weet je, dat is gewoon mijn weg in het leven geweest. En ik probeer dat aan mensen door te geven. Maar ik probeer wel die boosheid op mijn pa iets meer los te laten. En meer te zien van, hij is ook gewoon slachtoffer van een systeem waardoor hij die keuze heeft gemaakt.

0: Ja, zeker. Kijk, natuurlijk fenomeen. Maar eigenlijk wil ik dat jij naar een andere Franse voetballer gaat kijken.
1: Oh, de, naar wie moeten we Dembélé kijken?
0: Nee, ook niet.
2: Wie? Oh.
0: Want de echte baller in dat team is Olise.
2: Oh, die scoorde eentje gisteren, toch?
0: Ja, maar deze man, die heeft ervoor... Want kijk, eigenlijk het hele Franse team is al intact sinds het laatste EK.
2: Ja.
0: WK. Olise is de enige echte toevoeging. En deze man, die balt letterlijk...
2: Hij balt.
0: Ja, man. Hij is hem echt een baller geworden. Okay. Dat zie je. Hij heeft Bayern München gecarried. Hij carried nu samen met natuurlijk wel Dembélé en Mbappé het Franse team. Ga naar hem kijken. Dan ga je echt zeg maar zien wat skills zijn. Kijk, Mbappé heeft die schaar en versnelling. Dembélé is echt skills.
1: En wat voor skills zijn dat? Ja, waar moeten we naar kijken?
0: Hetgene wat hij doet is zeg maar heel unpredictable. Dus je weet niet wat hij met die bal gaat doen. Het is gewoon een beetje toveren wat hij doet. Een beetje hoe Neymar ook voetbalde. Ja. Gewoon veel flair, veel bluff, veel durf. En dat is eigenlijk waar je voor naar het stadion komt. Natuurlijk, Mbappé legend. Hè. We gaan niet verkeerd. De man gaat WK topscorer alle tijden worden.
2: Sowieso.
0: Dembélé ook lijp. Maar gewoon Olise, als je ziet wat hij met een bal doet. Het betovert je gewoon een beetje. Daarom echt Gandalf. Weet je, het betovert je.
2: Oh, daarom vind je hem leuk. Omdat hij aan het denken aan Gandalf.
0: Ga even met de echte voetbalkennis praten hier. En ga tegen jou zeggen, Olise, that's the real baller.
1: Kijk, okay. Ik weet toch niks van voetbal. Dus I trust your vision. Als Gandalf het zegt, dan...
2: Ik ga niet met Gandalf.
0: Maar belangrijk, hè. Vandaag speelt Congo natuurlijk.
1: Ja, spannend. Ja. Maar ja, ik ben bij Kitty Kotti op Museumplein. Dus
0: ik ook.
1: Kom me checken daar. Ik host van 2:00 tot 3:30 even uit mijn hoofd. Dus kom sowieso even checken.
0: Oké.
1: Dus ik hoop dat ik net de wedstrijd kan kijken. Als het uitloopt, dan mis ik de aftrap.
0: Maar we kunnen gewoon even op het schermpje kunnen we even kijken. Ja, toch?
1: Oké.
0: Want daarom zie je er ook zo flamboyant uit.
1: Snap je? Zien jullie ook de hint? Zien jullie ook zeg maar de knipoog en de outfit?
0: Ik moet heel goed kijken, want je zit wel iets.
1: Moet je even de knipoog zien. Er staat toch ergens een beetje panterprint.
0: Ik wou net zeggen, het is een panterprint, toch?
1: Ja, dus leopard even weer. Ik heb ze al bij me. Ik heb ze al bij me.
0: I love the vibes. I love it. Zometeen Fanik Zomer Top 500. We gaan gewoon weer heerlijk verder viben en aftellen.
2: Gun of the Great.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
9: Ja.

0: www.radioveronica.nl.
1: Volg Varnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: It's complicated met Jay.

0: zometeen lekker verder aftellen tijdens jouw Funnic Zomer Top 500. Heerlijke tunes, die zijn zoals altijd onderweg. Kijk heel snel al even voor. Ik zie Broederliefde klaarstaan. Ik zie Je de Cornet, Latifa, Clandestino. Dus kortom, jij hoeft nergens naartoe. Alleen voor het zover is eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. In 1 op de 5 gevallen zit er te veel schadelijke PFAS in moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes, zegt het RIVM.
2: 18% van de onderzochte melk bevatte meer PFAS dan de risicogrens. Dan kunnen er effecten optreden op het lichaam. Het zijn kleine effecten, dat valt dan mee, maar dit is toch iets wat je niet wil. Daarom adviseren wij wel om vooral bedrijven en de overheid om onverminderd in te zetten op maatregelen om de PFAS-blootstelling naar het milieu te verminderen.
1: Het RIVM en het voedingscentrum zeggen wel dat als het kan je gewoon borstvoeding moet blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het gaat volgend jaar misschien lukken om genoeg huizen te bouwen. Al tijden wil de overheid dat er elk jaar 100.000 huizen bijkomen, maar dat lukt nog niet. Tot nu. Volgens onderzoekers zijn er een paar jaar geleden genoeg bouwvergunningen afgegeven van huizen die nu bijna af zijn, waardoor we die 100.000 mogelijk wel gaan halen. Dat is niet meteen genoeg. Er staan in Nederland nog steeds bijna 400.000 huizen te weinig. Het leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Maastricht nadat ze met 76 Palestijnse kinderen hebben gepraat. Die vertelden onder meer over de fysieke verwoesting in Gaza. En ze zeggen dat ze veel stress hebben doordat het er onveilig is. En de KNVB kan sollicitatiebrieven doorgaan pluizen, want de voetbalbond moet een vervanger gaan zoeken voor Ronald Koeman, die gisteravond zelf opstapte nog voor de evaluatie van het WK. Als namen worden Arne Slot en Peter Bos veel genoemd. Zonder Oranje gaat het WK ondertussen gewoon verder. Naast Noorwegen en Frankrijk plaatst ook gastland Mexico zich voor de 16e finales. We wilden onze correspondent Boris van der Spek vragen hoe blij de Mexicaanse fans waren, maar die namen het volledig over.
3: Ja, laten we het snel doen.
1: Ja, hij werd helemaal ondergespoten met een soort nepsneeuw en kon geen woord meer uitbrengen door alle enthousiaste, schreeuwende fans. Krijg je nog het weer? Het is een zonnige ochtend. Later trekt het dicht en komen er een paar buien. Het wordt 21 tot 25 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

van die tunes waarvan ik zou denken van damn, die staat sowieso in je playlist. Die hoor je nu op positie 298. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar is al bijna 10 jaar geleden uitgebracht. En daardoor kan deze tune inmiddels gewoon een classic genoemd worden. Dan heb ik het ook.

Het leven bij de voetbalfans, want wie moet je nu kiezen als de beste voetballer ooit? We kennen het debat, we hebben het er heel vaak over, zeker Fernando en ik. Messi versus Ronaldo, maar eerlijk gezegd moet Cruijff daar natuurlijk ook bijvoorbeeld wel weer bij zitten. Of misschien Neymar, Pelé. Ja, weet je, het kunnen zoveel namen zijn. Wordt Lamine Yamal of Mbappé zelfs de volgende? Natuurlijk ook het gesprek van de dag. Alleen volgens Frenna is het iemand heel anders, want hij zegt ook, ben een champion als

0: 93 van Medusa en The Good Boys. Tijdens jouw Phonics Zomer Top 500. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop ervoor dat deze zomerse tunes je heerlijk laten opstarten. 1 juli, Kitty Kottie ook. Een hele mooie dag, dus misschien zie ik je straks ook nog wel op Museumplein. Gezellig, gezellig. Zometeen gaan we naar de bekendste muziekstijl uit de Dominicaanse Republiek, die heel de wereld, inclusief Nederland, heeft veroverd. Je hoort naar Charles Play met Fresh. Dit is Het Is Oké, Mop.
1: Just play, blow a bag a day. Balenciaga hyped up, it is okay.

De eerste grote hit van Billabong Heap Tigers bij Phonics op positie 291. En weet je, beeld je het in, zon, wuivende palmbomen, witte stranden. En ja, dat brengt het Dominicaanse Republiekje als je daar op bezoek komt. Maar dat is helemaal niet het enige. Want de Dominicaanse Republiek, die staat ook gewoon echt, ja, je kan het wel onlosmakelijk noemen, verbonden met bachata-muziek. Het ontstond ongeveer in de jaren 60 en bestaat echt uit zo'n, ja, ritmisch, misschien zeg ik het heel poëtisch, maar het is echt zo'n verhalend karakter. Het is alsof het echt een verhaal is die aan je verteld wordt. En dat is ook iets wat je hoort in de tune van Manuel Torizo, want die heeft het daarover. Zelf is hij Colombiaans, maar van kind af aan luisterde hij al naar de muziekstijl. En wilde hij uiteindelijk ook zo'n tune maken. Dat is hem gelukt. Je hoort hem op 290 in jouw Phonics Zomer.

Want naast oude tunes staan er natuurlijk ook gewoon nieuwe tunes in de lijst. Die hoor je zo meteen. Eerst is het nog tijd voor Christian Di Imbrijza. Dit is Le Bled op 287.

Liza en Madison B met Clock Dead. 4 maandjes oud, die tune. En ook die kom je dus zeker tegen in jouw Funnik Zomer Top 500. We gaan snel door met de snelle boys die op nummertje 285 staan. Ja, met dit weer zou ik wel adviseren, dat dunne jasje, die zou ik gewoon lekker uithouden. Want dat heeft helemaal geen zin. Het wordt gewoon een heerlijke temperatuur. Oh, nog steeds aan Henkie T en Joey AK voor je klaar. Joost op positie 285.

0: Interessant. Interessant. Gio 9, Catnip, Jerio en Busy. Van ik zomer top 500 en zometeen gaan we gewoon heerlijk verder met aftellen. Onder andere Frenna en Broederliefde die voorbij gaan komen. Alleen voordat dat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Het speelde al een tijdje, maar nu is het officieel. Komende jaarwisseling mag je geen vuurwerk meer afsteken. Hoor je zo meer over.

vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: altijd goed.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Hey Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
7: Met zometeen heerlijke muziek tijdens jouw Phonic Zomer Top 500. Want Frenna komt onder andere jouw kant op samen met Broederliefde. Alleen voordat dat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen. Oh, ik heb de verkeerde schuif open. Ja, ik moest even wennen. Sorry, Renske.
8: Oh, hier, hallo, ben ik?
7: Ja, je bent er. Ja, ik dacht dat je nog even naast me zat. Hè?
8: Nee, was het maar zo'n feest. Ja. Helaas, helaas. Op afstand. Oh. Komende jaarwisseling mag je geen vuurwerk afsteken. Het landelijke vuurwerkverbod gaat namelijk dit jaar in. De Tweede Kamer was vorig jaar al akkoord, maar de staatssecretaris moest nog wat dingen regelen, zoals de mogelijkheid voor samen vuurwerk afsteken. In de wet staat nu dat clubs en buurtverenigingen nog wel een vergunning krijgen. Voor mensen die zelf nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen, zodat je van je knallers af kan. Bij sommige moeders zit er te veel PFAS in de moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Toch adviseren ze vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten van moedermelk zijn veel groter dan de negatieve effecten, zegt het RIVM.
9: Naast stoffen die via verontreiniging van het milieu in de moedermelk komen, bevat moedermelk heel veel goede voedingsstoffen en heeft het geven van borstvoeding goede effecten op kind en de moeder. In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan.
8: Baby's worden niet direct ziek van te veel PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Wanneer de tijdelijke maatregel ingaat, wordt na de zomer bekend. En de leadzanger van deze band is overleden. Ja, Victor Willis was in de jaren 70 oprichter van The Village People. Een act die het enorm goed deed bij de queer gemeenschap, omdat meerdere leden gay waren en ze ook over zulke onderwerpen schreven. Zo werd YMCA een van de grootste gay anthems ooit. Al zei Willis later dat lied juist niet over gays ging, en werd het nummer uiteindelijk zelfs een campagnelied voor Donald Trump. We weten niet waaraan Willis is overleden. De frontman van The Village People was 74 jaar oud. Krijg je nog het weer? Het is een zonnige ochtend. Later trekt het dicht en komen er een paar buien. Het wordt 21 tot 25 graden.
10: Festival FOMO.
11: Hell no.
10: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
11: Oh my god.
10: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
7: Quincy. Frenna is onderweg, maar eerst Stilo van Broederliefde.
12: Your city.
13: Nummer 282.

af. En ik heb het heel even voor je opgezocht. Als deze tune in de lijst staat, dan betekent dat het wel een van de oudste tunes moet zijn die we hebben in de lijst. Alleen, het is niet de alleroudste, maar met 1998 kan je deze natuurlijk zeker als een classic beschouwen. Net zoals trouwens de film Scarface, ietsjes ouder uit 83. Maar zelfs die film kan nog steeds als voorbeeld genomen worden voor tunes van nu. Denk bijvoorbeeld aan Nairobi, Serrano, Henkie T en Brian M.G. Die nemen een voorbeeld aan het hoofdpersonage van de film. Voel me een beetje Tony Montana. Je hoort op positie 278. Dat is jouw Funning Zomer Top 500.

277 is voor Chifresh en Geechee met Dijm van je. Zometeen, dat gebeurt ook gewoon tijdens deze prachtige hitlijst. Jouw Fun in Zomertop 500. Weer tijd voor een vers bakkie bizar die te maken heeft met een auto waarvan mensen niet wisten waarom hij zo lang bij de airport heeft gestaan. Hoe het verhaal in elkaar steekt, dat hoor je zometeen. Eerst op 276 op en neer van Two Crooks en First Man.

0: 75, tijdens jouw Phonic Zomer Top 500. Where are you now? Jack U, Justin Bieber.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel meereageren. Ondertussen, het is Kitty Kotti. Pak er een lekkere versnapering bij. Wat te eten, wat te

uit 2008. Nou, hij is dus nu al zo lang achtergelaten en sindsdien ook nooit meer verplaatst. Je moet nagaan, de banden zijn leeg, er zit roest op. De autosleutel ligt zelfs gewoon op de bestuurdersstoel. Alleen niemand weet waar de eigenaar is gebleven. Maar ondertussen loopt die parkeerrekening elke dag verder op. En dan is de vraag aan jou voor vandaag. Wat denk jij dat de parkeerkosten zijn na 6 jaar? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik ben heel erg benieuwd waar jouw gedachten heen gaan. Ik ga niet op een multiple choice. Gewoon je gedachten kunnen de vrije loop krijgen. Hoeveel euro denk jij dat die parkeerkosten zijn na 6 jaar stil te hebben gestaan? Ja, NPO luister, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. En in die tussentijd dat je het mij laat weten, gaan we gewoon samen verder met aftellen. De vibes zijn hoog, zonnetje schijnt. Wat ik al zei, het is Kitty Kotti, 1 feestelijke dag. Dus laten we dan ook gewoon lekker feestelijk doorgaan. Stars van Idali, die hoor je op 274.

Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het verhaal over een auto die op de luchthaven van Brazilië staat. 6 jaar lang al, onaangeraakt, banden zijn leeg, roest zit erop, autosleutels liggen nog gewoon op de bestuurdersstoel. Alleen, ja, niemand weet van wie die auto is. Inmiddels zijn de parkeerkosten opgelopen. En de vraag aan jou is, hoeveel zijn die kosten inmiddels? En er zijn aardig wat appjes binnengekomen. Aldin die zegt, kan in ieder geval niet meer zijn dan 2 dagen in Amsterdam parkeren. Hé, hey, Aldin, je hebt 100% gelijk. Ryan die denkt dat het een bedrag is rondom de 28.000. Jet P die denkt, ja, ik denk dat het ongeveer 15.000 euro is. Romero die houdt op een bedrag, ja, wat zegt hij, tussen de 33.000 en 35.000 euro. Ruben gaat een beetje mee, 30. En tot slot Manuel die zegt, ja, ik denk dat de kosten rondom de 25.000 euro zijn. Either way, het is wel heel erg veel geld. 6 jaar lang je auto gewoon daar laten staan, dat is gewoon gekke werk. Alleen ja, hoeveel kost dat dan als je hem zo lang daar laat staan? Nou, ik moet zeggen dat er wel wat antwoorden zijn die echt wel goed dichtbij zijn gekomen. Het bedrag is namelijk omgerekend zo'n 30.000 euro. Ja, niet normaal, niet normaal. Het is gewoon dus een parkeerboete. Nou ja, die auto die is daar blijven staan. Hij staat er nu zo'n 2100 dagen. Parkeerschuld is echt ver opgelopen. Alleen tot de dag van vandaag, as we speak, de eigenaar is nog steeds niet teruggekomen. Dus ja, als ik die eigenaar, als ik de gemeente of wat dan ook daar was, zou ik die auto gewoon lekker wegslepen en het ook met rust laten. Want diegene gaat toch nooit meer terugkomen. Die weet al lang van wat hem op te wachten staat. Niemand gaat dat betalen. Echt helemaal niemand. Maar goed, voor nu zou ik zeggen, laten we lekker verder gaan met aftellen in jouw Phonic Zomer Top 500. Jairzinho, Seven Alias, Beko en Boef, die staan voor je klaar. Tempo.

270 voor Tyla, Gunna en Skilly Bang met Jump. En als je deze pokoe hoort, dan word je automatisch vrolijk. Net zoals deze heerlijke hitlijst. Jouw Funic Zomer Top 500. Op 269 is de J met Mon.

0: 267 hemalen.
1: En ik verder met aftellen tijdens jouw Vanik Zomer Top 500. De voetballer die in het Nederlands team er niet heeft gespeeld, die staat onder andere zometeen voor je klaar. Alleen voordat dat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
2: Ja, er is geteld. Er liepen gisteren bijna 2 miljoen mensen met kleine oogjes door het land. Hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
7: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean Heat naar het Almeerde Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop

0: Yourself.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
7: Zometeen samen heerlijk verder met aftellen tijdens jouw Phonix Zomer Top 500. Want van die voetballer die helaas niet in actie is gekomen tot Broederliefde met Dans voor Killen. Je gaat het zometeen allemaal voorbij horen komen. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede middag.
8: Goedemiddag, het is definitief. Als het goed is, ga dit niet meer zelf doen tijdens Oud en Nieuw. Ja, komende jaarwisseling mag er geen consumentenvuurwerk worden afgestoken. Er zaten nog wat haken en ogen aan, maar de wet is er nu definitief door. Heb je nog ergens vuurwerk liggen, dan kun je het later dit jaar afgeven bij een inleverpunt. Het begin van 2027 wordt trouwens niet helemaal vuurwerkloos. Sportclubs en buurtverenigingen mogen nog wel een vuurwerkshowtje organiseren. In de Tweede Kamer eten ze nog even snel een broodje, want over een uur gaan ze praten over de stikstofplannen van het kabinet. Vrijdag werden die gepresenteerd. Een meerderheid van de Kamer lijkt voor de plannen, dankzij de steun van onder meer Pro en Ja 21. Maar die linkse en rechtse partijen willen beide nog aanpassingen en dat maakt het lastig, zegt verslaggever Wilco Boom.
9: Je hebt dus aan de ene kant Pro en Ja 21, die allebei een fors tegengesteld eisenpakket hebben en daartegenover een onderling verdeelde coalitie. Ja, en makkelijk is het dus allemaal niet.
8: En de AIVD en de MIVD houden zich niet aan de privacyregels. De inlichtingendiensten bewaarden gevoelige persoonsgegevens van Nederlanders veel te lang, zegt de toezichthouder. Ook konden medewerkers door de data neuzen terwijl ze er niets te zoeken hadden. En bijna 2 miljoen mensen zaten gisteren om 3 uur 's nachts voor de tv. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers van Nederland-Marokko. Oranje verloor die wedstrijd na strafschoppen, maar eindigde gisteren wel helemaal bovenaan de kijkcijferlijst. Het was het best bekeken programma van de dag. Krijg je nog het weer? Het is een zonnige ochtend. Later trekt het dicht en er komen een paar buien. Het wordt 21 tot 25 graden.
5: Festival FOMO.
10: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god!
5: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Phonix.nl of de NPO Luister-app.
7: Quincy. Zometeen Matcha Coco, maar eerst Broederliefde met Dance Floor Killer. Your city, your city.
11: Nummer 266. DS19.
12: Daddy! Daddy! Do! Do! Do! Do!

Maak gewoon gerust een babbeltje. Vind ik altijd hartstikke gezellig en hartstikke leuk. Maar voor nu zou ik zeggen, laten we weer die hitlijst induiken. Want er staan heel veel pareltjes op je te wachten. Champagne Papi, Doughboy onder andere. Die hoor je zometeen. Eerst op nummertje 264.

En ik zei het net al tegen je. Twee artiesten die op één tune staan. En voor hun beide is dit de tweede meest gestreamde tune op Spotify. Best wel uniek dat ze dat met elkaar delen, toch? Ik heb het namelijk over Johnny 500 en Chip Charles. Wel hebben ze nog versterking ingeroepen van een hele goede zangeres. En dan heb ik het over Numidia. Chale, die hoor je op nummertje 259.

257 is voor Becky G met Shower tijdens jouw Funic Zomer Top 500. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. Samen zijn jij en ik aan het aftellen in deze heerlijke hitlijst. En zometeen heb ik een van de laatste tunes van DJ Khaled voor je klaarstaan die echt succes heeft opgeleverd. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerst

Die zit er alweer helemaal klaar voor. Die gaat zometeen ook nog verder met je aftellen. Maar niet voordat ik nog hitte op jou heb gedropt. Met zometeen onder andere Sean Kingston, Beautiful Girl. Maar eerst op 252 Siggy Dins en Chirac met Shushu.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vak.

0: luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiyaisushi.nl.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiyaisushi.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: ¿Qué más pues mi gente? Todo el mundo está de vuelta.
10: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh...

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is definitief. Komende jaarwisseling mag je geen vuurwerk meer afsteken. Over zo'n verbod wordt al jaren gepraat. Onder meer omdat er de laatste jaren veel incidenten waren met vuurwerk en hulpverleners. Clubs en verenigingen mogen nog wel vuurwerk afsteken. Maar zelf knallen, zoals deze jongen, kan dus niet meer. Kort komen er nog inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk hebben liggen. En ook komt er een campagne over het vuurwerkverbod. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus is tijdens een coronaverhoor in een flinke discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren. Ja, daar werd Grapperhaus boos over.
1: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaak. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
2: Dat staat er niet in.
1: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
3: Nee, maar we hoeven niet...
1: Dit vind ik een wezenlijk punt.
3: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vraag, meneer Grapperhaus.
1: Geef de antwoorden onder ede.
0: Ja, later werd Grapperhaus ook nog emotioneel toen het ging over de gevolgen van de avondklok.
1: Er zijn ook mensen die gewoon vereenzamen.
3: En dat kwam ook aan bod in die discussies.
0: En later vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie voor de tweede keer met Jaap van Dissel. Die gaf het kabinet destijds adviezen in coronatijd. En de enige Afghaanse cosmonaut tot nu toe is overleden. Abdul Ahad Momand mocht in 1988 mee op een Sovjet-ruimtemissie naar ruimtestation Mir, omdat Afghanistan een bondgenoot was. Hij ging met een Soyuz-raket naar boven, samen met twee Russische cosmonauten.
4: Yes, Katania.
0: Ja, de Afghaan nam onder meer een Koran mee en maakte vanuit de ruimte foto's van zijn land. Abdul Ahad Momand was 67 jaar. Het weer vanmiddag zonnig en een graad of 25, met in het oosten en noordoosten kans op een klein buitje. Morgen zonnig, later in het westen wat buitjes en het koelt dan ietsjes af.
5: Stef, dankjewel hè.
6: De 500 allerlekkerste zomertracks.
7: Ja toch.
6: Dit is de Funnix Zomer Top 500.
5: Yes sir, we zijn weer los met de Funnix Zomer Top 500. Op positie 250 SFB met 100 bottles.

afgekeurd. Hij had gewoon 9 versies van deze tune de prullenbak ingegooid. En pas bij poging 10 kwam dus Happy. Dus als je vandaag ergens op je werk of school voor de 10e keer iets opnieuw moet doen. Is dit gewoon je Pharrell era. Is helemaal niet erg. Een hele goede middag trouwens. Chris door je speakers. Dag 3 van Phonics Zomertop 500. We hebben er al 16 uur op zitten aan...

0: had zich af waarom Bad Boys die mogen dansen. Na de nummer 246. En die staat op naam van Mensa, Ronnie Flex en Serrano. Dit is Lodewijk.
1: Serrano.
2: Ik ben Lodewijk, want ik ben Lodewijk. Aan deze kant vraag gewoon niet om de bon.

in de club. Yo, kom gewoon van die muur af, snap je? Niet nodig. En van bad boys die wel dansen naar iets wat toch een beetje fout is. Maar waarschijnlijk, daarom werkt het toch. Sta niet voor niets op plek 244 Architects en ICSB.

baby thuis hebben, maar in vrije tijd toch op zoek gaan naar een second love. En er nog voor betalen ook. Ik hoorde trouwens hoeveel mannen betalen voor een, hoe zal ik het zeggen, een 18 plus sessie, als je weet begrijpt wat ik bedoel. En laten we het

0: is hype en Miguel de la Rosa met Ferrari op positie 239.
1: De funnest zomer top 500.
0: En in deze lijst met de 500 lekkerste party tunes hoor je dus ook Lil Kleine en Ronnie Flex vaker voorbij komen. Zo nu ook met Boccaccio. Ja, Boccaccio, ja, dat klinkt als een best wel chic Italiaans restaurant, toch? Waar je moet betalen voor kraanwater waarschijnlijk. Maar nee, Boccaccio is dus een exclusieve adult club. Hè, snap je? Kortom, een plek waarvan sommige vaders zullen zeggen: ik ga even melk halen, schat. Maar wist jij dat ongeveer 1 op de 5 Nederlandse mannen ooit heeft betaald voor... als je begrijpt wat ik bedoel. Ze hebben betaald voor... Voor duidelijkheid, ik niet, hè. Ik doe alleen research. Ieder zijn eigen ding. Maar als iemand naast je in de auto zit en die kijkt dan eens heel verdacht naar buiten, dan weet je genoeg. Heel misschien is het dus bij de Boccaccio geweest.
2: Jacques Chirac.

Jandro, Murda en Chief met Grind op plek 237. Dit is de Funix Zomer Top 500, de 500 tracks waar jij dus op gestemd hebt via funix.nl. Dus sowieso even een hele dikke shout-out naar jou, man. Ik ben echt aan het genieten van...

krijg een leuk appje in de NPO Luisterapp over de Funnic Zomer Top 500 van Nanna. Want ze schrijft, Nanda moet ik zeggen, ze schrijft: hey Chris, wat een geweldige lijst tot nu toe. Eerlijk, ik geniet er echt van. En dat wil ik horen. Zolang jij geniet, geniet ik ook. Zometeen nog veel meer hitte naar de headlines.

0: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
2: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: Phoenix.nl.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: altijd goed.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een brand in Antwerpen zijn 5 doden gevallen. Ook zijn er meerdere zwaar gewonden. De brand in Antwerpen brak vanochtend rond 9:30 uit in een appartementencomplex van 10 verdiepingen hoog. Deze man was binnen en zag hoe de stroom uitviel.
1: Vanmorgen hebben we een uitval van elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er hing al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een tiental minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
0: Maar anderen konden dus niet op tijd worden gered. Het vuur in Antwerpen is nog niet onder controle. En hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In Amsterdam wordt ondertussen de afschaffing van de slavernij gevierd. In het Oosterpark is de nationale herdenking. En ook premier Jette is erbij. Die geeft straks een speech. Eerder vandaag was er ook al een viering in Middelburg in Zeeland. En deze vrouw vindt zo'n bijeenkomst heel belangrijk.
2: Omdat de rol van Zeeland heel groot is geweest in dit verleden. En een viering hier, juist in deze stad, een vorm is van erkenning dat dit verleden er is geweest. En dat wij de mensen die we toen hebben onmenselijkt, nu als mensen zien.
0: Ja, het is ruim 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft in Suriname in de Nederlandse Antillen. En de Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Die ken je waarschijnlijk als leadzanger van The Village People, de groep achter YMCA. Maar hij schreef ook mee aan deze banger. Victor Willis overleed na een kort ziekbed. Hij was 74 jaar. Hebben we nog het weer voor je. Het is zonnig en een graad of 25. Met in het oosten en noordoosten van het land wel kans op een buitje. Morgen wordt een zonnige dag. Later in het westen wel kans op kleine buitjes. Het wordt dan ietsje kouder bij max 24 graden.
3: De 500 allerlekkerste zomertracks.
4: Ja toch?
3: Dit is de Funnix Zomer Top 500.
5: Good vibes door je speakers met deze heerlijke lijst. Op positie 234, Shakira met Hips Don't Lie.

deze mooie woensdagmiddag wil ik het toch even met je gaan testen. We zitten in de Funic Zomer Top 500. De lijst met de 500 allerheetste zomerse partytunes. En zometeen op 230 heb ik ook een track voor je klaarstaan.

aan jou de vraag, wie is het en hoe heet die tune? Als je het antwoord weet, laat het dan zo snel mogelijk doorkomen in de NPO Luisterapp. Want als je dat als allersnelste doet, ja, dan val je in de prijzen. Win je of Fanic sokken of een mini voetbal, die keuze ligt dan bij jou. Alleen als je als allersnelste komt, hè, in de NPO Luisterapp. Dus luister goed, wie is dit en hoe heet die track? Beatblender. Ik zou zeggen, jalla, haast je in de NPO Luisterapp. Welke track heb je gehoord en van wie is die? Laat het dus doorkomen in de app. Ondertussen gaan we door met de nummer 232. En die staat op naam van Dopeboy, de Santo Domingo. In de Fanic Zomertop 500.

131. Beatblender. Zometeen op positie 230 hoor je een track waarvan ik benieuwd ben of jij kan raden hoe die track heet. En van wie die is, de Beatblender van vandaag. Normaal gesproken 5 tracks van 1 artiest. Maar nu dus.

0: En het ging los, hè, in de NPO-luisterapp. Van een broederliefde tot aan Frenna zag voorbij komen. Jonna Fraser. Nee, klopt niet helemaal. Want dit is namelijk het antwoord.
1: Shut down. Asaf Bey, it's in your-

D in de Phonic Zomertop 500. Door naar de dame die Sarita Lorena uit haar muzikale sabbatical heeft gehaald om op deze track te springen. Kaya Imani. En als jij het weet, op positie 228.

0: Starting Summer Top 500. Your city, your sound. Fun. Nummer 227. Hey, yo, it's last on the motherfucking track, you little hoe.
1: Je bent leuk, dan meer zit in de laatste. Ik heb cash op zak en toch laat je me zo.

je net hoorde, Typhoon. De sample gaat al way back, hè. 1978, New York City. Waar Ruben Blades uit Panama en Willie Collin en Puerto Rico samen een album maakten. Waar dit nummer dus in voorkwam.

Instinct featuring MHD met Tech op positie 225 in de Phonic Zomertop 500. Hey, en wat hebben Our Star, Beyoncé, Rihanna en God met elkaar te maken? Het antwoord hoor je zo.

0: Pull Up Game Strong.
1: Zomer top 500.
2: 500.
0: Op positie 223. En jij komt vast ook wel in de situatie dat je echt even een hyperfocus aan moet zetten. Je moet geconcentreerd nadenken. Oké, okay, hoe ga ik dit aanpakken? Nou, Ira Star, die vraag zag dit ook af.
3: When I'm in certain situations and I don't know what to do, is that I pray to God, I just say, what would my mom do? Or what would Rihanna do?
4: Mm-hmm.
3: Or what would my younger sister do? What would Beyoncé do?
0: En de invloed van Rihanna, Beyoncé, haar moeder en The Highest hoor je ook terug op de track.

0: diepzinnige lijn uit deze hele lijst. Ik krijg hoofd, net Einstein. Oh, Trovi, Munabé, Louis Vos gaan koud maken naar kleine John en Chavante. Met In Your City op plek 220. Skuh, skuh. Skuh,
1: skuh. Skuh, skuh. Skuh, skuh.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: in Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst. Voel mij
3: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: Goedemiddag, ik ben Steve met het nieuws van NOS op 3. Ik begin in Den Haag. Daar zijn 5 boeren opgepakt omdat ze het noodbevel hebben genegeerd. En dat noodbevel is ingegaan vanwege, je hoort het boerenprotest dat nu aan de gang is tegen de nieuwe stikstofplannen. Daar praat de Tweede Kamer op dit moment over. Boeren mogen met hun trekkers tot de rand van Den Haag komen, maar zeker niet verder. En daar is deze boer laaiend over.
1: Ja, je wordt hier helemaal gek van.
2: Dus, vertel.
1: We zijn hier namens de boeren, namens heel Nederland. En wij vinden dat het nieuwe beleid wat ze gemaakt hebben, we vinden dat dat echt niet kan. En wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren. En onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen. We worden allemaal van de weg afgehaald. Daarna moest de helft van onze stoet afhaken.
2: 20 trekkers, meer mocht niet, hè?
1: Ja, meer mocht niet. En je wordt gewoon behandeld als een crimineel hier in Nederland. Ik slaat helemaal nergens op.
0: Ja, 20 trekkers mochten inderdaad van burgemeester Van Zanen wel doorrijden naar de Tweede Kamer. 5 boeren wilden erachteraan glippen, maar werden dus tegengehouden en zijn gearresteerd. Shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Dat meldt de Schaatsbond. Die sporter wordt sinds zaterdag vermist. De politie bevestigt nu dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. Eerder was al bekend dat zijn auto is gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het is niet bekend waarom Roes weg is gegaan en nu pas iets van zich laat horen. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn 6 doden gevallen. Ook zijn er meerdere zwaar gewonden. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. En aan het Eurovisie Songfestival doet volgend jaar een nieuw land mee. Het gaat om Canada. Ja, dat is mogelijk nu de Canadese omroep CBC lid is geworden van de EBU, de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het land weer voor het eerst meedoet. En toen kwam Australië erbij. Een Canadees heeft al wel eerder het Songfestival gewonnen. In 1988 won deze vrouw. Céline Dion uit Canada, maar ze won toen het Songfestival voor Zwitserland. En het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Dat land won dit jaar met het nummer Bangaranga. Ik ben nog weer voor je op de meeste plekken zonnig. In het noorden trekken er flinke onweersbuien over. Morgen eerst flink wat regen. In de middag droogt het steeds verder op, wordt het een graad of 22.
3: De 500 allerlekkerste zomertracks.
4: Ja toch?
3: Dit is de Funnix Zomer Top 500.
5: Met op positie 217 Russian Raoul Alejandro en Chris Brown. Nostalgio in de Funnix Zomer Top 500.

0: namen Dragon Roll, positie 216.
1: De Funnix Zomer Top 500.
0: Kijk, en nu snap ik die line in de track populair. Saucy, saucy, soja. Ze waren gewoon het vibe op Dragon Roll. Maar goed, even door tot de orde van de heetste zomerplaylist van Nederland. Zometeen hoor je een track die 2011 zo hard was.

zegt Pitbull hier tijdens de piep? Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go take a picture of me with a Kodak. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. And better yet, go to... Waar moet je volgens Pitbull naartoe om die Kodak-foto te maken? Wat denk jij dat het is? Is dat A, Californië? Is dat B, Times Square? C, Londen? Of D, Kanaalstraat in Utrecht? Of zoals zij zou zeggen, Canal Street. Weet jij het antwoord? Dale! Hè? Kom through in de NPO-luisterrap. Ondertussen worden we geblest met deze chille guys. Mensa en Serrano op positie 215.

0: 14, we slijden meteen door naar jouw Pitbull-kennis. Want wat zegt hij hier in de track Give Me Everything Tonight? Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go take a picture of me with a Kodak. Zomer top 500. Waar moet je volgens Pitbull naartoe om die Kodak-foto te maken? Is dat A, Californië, B, Times Square, C, Londen of D, Kanaalstraat in Utrecht? Of zoals zij dat zouden zeggen, Canal Street. Ja, wat is nou het antwoord? Roy, die kwam ermee.
1: Ja, broski, dat moet Times Square zijn. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.
0: Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Antwoord B dus, Times Square. En besef, die track was zo groot dat zelfs één losse zin erin best wel juridisch gedoe opleverde. Lindsay Lohan, die sleepte Pitbull voor de rechter om die ene lijn van Locked Up Like Lindsay Lohan. Ja, ze verloor uiteindelijk die rechtszaak. Ja, jammer voor haar. Maar besef gewoon dat onze clubhit werd gewoon een rechtszaak. Op 213 in de Funnik Zomer Top 500 dus Pitbull, Neo, Afrojack en Nyer met Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Burner Boy met JL, positie 206.
1: Zomer top 500.
2: 500.
0: En deze track is eigenlijk best wel misleidend als je zo over nadenkt. Want die beat die geeft party vibes, toch? Het is gezelligheid. Maar waar Burnout over heeft in die tune is niet zo heel gezellig. Want hij klinkt als iemand die precies weet wie zijn haters zijn. De mensen die zijn belletjes nooit opnamen. Al die backstabbers, die mensen die gingen klappen toen er succes was. Maar ik hoor hem, hè. Ik bedoel, nu zingt hij gewoon zijn eigen revenge speech op zijn megahit. Dat is gewoon een grote F naar al die haters toe. Ik zou zeggen, voor Burna, maar ook voor jou, een hele goede middag. Je luistert naar de Phonics Zomertop 500. Met op positie 205, Zoe Tauran en Frenna. Met Summer Love.

groot compliment. Niet voor mezelf, echt niet, maar gewoon voor de Funix fam. Voor jou dus. Want jij bent degene geweest die gestemd heeft op al je favoriete zomertracks. Dus dat er zoveel genoten wordt, vind ik alleen maar leuk om te zien. En over dus een overzicht van al die nummers. Ja, zeker. Zeker is die er. Check gewoon de website funix.nl. En ik ga me gewoon een beetje hard maken om al deze 500 tracks aan het einde van deze week in een playlist te gooien. Misschien een Spotify of iets in die trant, zodat je deze vaker kan beluisteren. Pin me er niet op vast, maar ik ga er mee aan de gang. 100%. Ik ga het regelen. Zometeen trouwens.

hoort het dus, heel veel hitte komt jouw kant op. Morgenochtend vanaf 10 uur weer de Funic Zomertop 500. En nu dus, na de headlines, gezelligheid met Noorden en Wef. Check je morgen weer.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
8: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
10: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
11: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh.

0: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De prijzen zijn de afgelopen maand minder hard gestegen dan een maand eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In juni was de inflatie nog 2,9%, terwijl het in mei 3,5% was, zegt mijn economiecollega Aida Brands.
1: Vorige maand steeg de inflatie juist nog heel hard, omdat de wereldwijde olieprijs gigantisch omhoog ging door de oorlog in Iran. En ook al is de situatie daar nog heel erg fragiel, oliehandelaren hebben er weer vertrouwen in. En de olieprijs is ook weer gedaald naar de prijs van voor de oorlog. En dat zie je nu dus ook terug in de prijzen die niet meer zo hard stijgen.
0: De straat van Hormuz bij Iran was maanden zo goed als geblokkeerd, waardoor honderden olietankers vast zaten. En inmiddels varen er weer wat meer schepen door. In het Oosterpark in Amsterdam is het slavernijverleden herdacht. Er waren speeches van onder andere burgemeester Halsema en premier Jette.
2: Hoe meer aandacht er is voor deze schandvlek in onze geschiedenis, en hoe meer mensen zich betrokken voelen, hoe groter de kans dat we erin slagen het verhaal achter de komma op een goede manier in te vullen. Met als kern: iedereen hoort erbij.
0: Want premier Rutte bood 4 jaar geleden excuses aan voor het slavernijverleden. Hij zei toen dat het daarmee niet klaar is. Het is namelijk geen punt, maar een komma. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij die brand in Antwerpen kwamen zeker 6 mensen om het leven en is er een onbekend aantal gewonden. De brandweer in België zoekt altijd nog naar slachtoffers. En bij ons vielen afgelopen weekend nog de mussen van het dak. En nu is New York aan de beurt. Vandaar begint vandaag een hittegolf met temperaturen die boven de 38 graden uit kunnen komen. Ja, het zou de warmste periode in 15 jaar kunnen worden. En dus gaf burgemeester Mamdani een paar tips, horen we bij CNN.
3: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
0: Ja, dat laatste lijkt een knipoog te zijn naar Taylor Swift, want zij trouwt deze week waarschijnlijk op Madison Square Garden daar in New York. Het weer hier in Nederland. Op de meeste plekken is het zonnig. In het noorden trekken er flinke onweersbuien over. Morgen begint met flink wat regen. In de middag droogt het steeds verder op. Wordt het een graad of 22.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info. Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: tongen. Op deze dag schafte de Koninkrijk de Nederlanden slavernij af in 1863. En 10 jaar later waren de slaafgemaakten echt vrij. En dat is bijzonder dat we hierbij stilstaan, want dat doen we eigenlijk veel te weinig. Voordat ik bij Funix kwam werken, heb ik nog nooit over Kitty Kotti gehoord.
1: Ja.
0: Ik heb het op school er nooit over gehad. Ik ben er nooit over aangesproken. Ik heb het nooit in het nieuws gezien. Nooit, nooit, nooit. En ik heb het idee dat we met elkaar steeds meer dit aan het beseffen zijn en steeds meer aan het vieren zijn, maar nog steeds niet genoeg, want het is nog steeds geen nationale vrijdag.
1: Ja, maar ik moet toch eerlijk toegeven dat ik wel bijzonder vind dat we dit jaar er echt heel veel mensen vrij hebben genomen. Ik kan nog wel herinneren in 2021, dat is echt lang geleden, dat Funix en wie nog meer Stichting Nederland Wordt Beter en de Black Archives, dat ze een petitie hadden.
0: Jij maakt van 1 juli een nationale feest- en herdenkingsdag.
1: Ja, en ik vond het echt mooi dat gewoon wat binnen een week 60.000 mensen het hadden ondertekend. Ja,
0: we kunnen wel even checken, wat is er sindsdien veranderd? Wat is er in die 5 jaar veranderd? Nou, wat al een heel groot ding is, is dat de koning excuses heeft gemaakt voor slavernijverleden. 1 juli is nu een officiële nationale herdenkingsdag. En er komt meer aandacht voor de gevolgen van het slavernijverleden. Maar ja, dus echte erkenning dat het een nationale feestdag is, dat is het niet. Hier bij Funix wel. Iedereen die is hier vrij.
1: Ja, dat is toch prachtig. En zoals het hoort ook gewoon. Ik hoop ook dat binnenkort ze kunnen strijden voor gewoon een nationale feestdag. Want dat hoort er gewoon
0: waarom,
1: bij.
0: Waarom vind je dat belangrijk? Dat moet?
1: Nou, als de koning al zijn excuses heeft aangeboden, dan vind ik dat toch al op zijn plek is. Om op zijn minst ook een vrije dag, dan los van herdenken, moet je toch ook gewoon vrij hebben die dag. Om er echt stil bij te staan.
0: Ja, we hebben aan RZTrax gevraagd wat hij ervan vindt. En hij liet het volgende weten.
2: Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor educatie, erkenning en gelijke kansen. Zodat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat het ook zichtbaar wordt in de samenleving.
0: Ja, en als je Kitty Kotti vandaag gaat vieren en je bent in Amsterdam, Funix staat op het Museumplein bij het Kitty Kotti Festival. Ga er lekker naartoe, zou ik zeggen.
1: Maar dat is niet het enige wat gaat veranderen.
0: Ja, want 1 juli heeft ook...
1: Ik zag het voorbij komen. Er zijn een aantal nieuwe wetten en een aantal dingen die gaan veranderen. Maar wat dat is, dat vertel ik je straks.

0: speakers hier op Phonix. En 1 juli, Kitty Kotti, maar dat betekent ook nieuwe regels over wetten, belasting enzovoort. En Wef, er is één regeltje.
1: Er is één regel ingegaan waar ik echt heel erg verdrietig van ben geworden.
2: Noordin en Wef.
3: Phonix!
0: Ja, 1 juli is zo'n dag dat ook dingen dus in de wet veranderen. En wij dachten, laten we even op een rijtje zetten wat er voor jou allemaal verandert vandaag. Waar je dus echt ook wat aan gaat merken. En er is één regel waar we even een beetje verdrietig over zijn.
1: Ja, zullen we gelijk met die regel beginnen? Want dit is absurd. Luister, wij weten allemaal, zeker wij vrouwen, wij houden gewoon van die kleine dingetjes kopen. Op die Temu, AliExpress, Shein, daar ben ik geen fan van. Maar ik vind het gewoon leuk om even een telefoonhoesje te kopen van, weet ik veel, 50 cent. Wat er dus nu gaat gebeuren. Elke keer wanneer jij een pakketje bestelt, komen er dus 3 euro aan invoerrechten bij. Dus stel je voor dat ik van 4 verschillende winkels onder die Temu ga kopen, dan moet ik gewoon 3 euro per pakket gaan bijbetalen.
0: Hoeveel is dat dan als je er 3 bestelt?
1: Dat is 9.
0: Okay,
1: wat zit je nou raar te doen?
0: Heel goed, even kijken.
1: In ieder geval, ik vind dat echt absurd. Er is toch een reden voor dat ik in het buitenland koop? Omdat het goedkoper is. Hier betaal ik mijn eigen rot. Ik moet voor mijn eigen gaf nog, weet ik veel, triljoen euro gaan betalen. Wat ik ook niet. Ze gaan me nog bij het afval zetten, joh. Dit is echt niet normaal, hoor. Koop je nooit iets online of zo?
0: Nou, niet zoveel als jij. Ik dacht, ja, 3 euro. Ja, boeien als het zo goedkoop is.
1: Ik ga nu snel. Het is vanaf vandaag, hè? Ik wil vandaag gewoon kopen.
0: Even inslaan en dan alles verkopen.
1: Ja, ik wil vandaag nog allemaal dingen gaan kopen. Maar dat betekent dat ik gelijk 3 euro per pakket moet gaan bijbetalen.
0: Ja, wat misschien ook wel belangrijk is. Als je op het minimumloon ziet, verdien je vanaf vandaag geen 7,36 euro per uur. Maar 7,50 euro.
1: Wauw, dankjewel. Dan ga ik echt die 3 euro invoerrechten mee kunnen betalen. Dankjewel, die 20 cent erbij.
0: Zit je op minimumloon hier dan?
1: Nee, zeker niet. Maar ik spreek voor alle mensen in Nederland.
0: Die op het minimumloon.
1: Maar dat is ook niet het enige. Want huur je een huis, dan kan zelfs je huur vanaf vandaag omhoog gaan. Hoeveel? Dat hangt natuurlijk af van het type woning en de sector waar je in zit. Dus met andere woorden, we gaan steeds meer betalen, maar we moeten wel met één positief ding komen. Dat bloedirritante belletje wat je elke keer krijgt van een of andere telecombedrijf. Vanaf vandaag gaat dat niet meer gebeuren, tenzij dus een loterij is of een goed doel. Dat is wel
0: lekker,
1: top, toch?
0: Dat is wel lekker, zeker weten.

24 hours door je speakers, die van ik. Zometeen is het tijd voor de middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen waarin ik jouw hulp keihard nodig heb. Wef die heeft gisteren gewoon met 5-0 van mij gewonnen. En dat betekent dat ik...

0: church or for anybody else singing.
1: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen.
2: Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Ja, ik heb vaak een grote bek, maar gisteren ben ik gewoon gehumbled. Ik ben met 5-0 afgemaakt.
1: Niet normaal.
3: Door Team Wef en Brit samen. We spelen het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen. Dat spelen we elke dag om een beetje onze kennis te checken. Heb je het idee dat je iets slimmer wordt elke dag?
1: Ja, ik heb echt het idee dat ik ook sneller aan het reageren ben. Dus
3: misschien na 2 jaar... training voor je hersenen dit.
1: Ja, een soort van wel ja. Maar ik heb ook gewoon een sterspeler in mijn team hoor. Ik moet daar wel even, weet je toch, shine geven dan.
3: Ja, en ik heb dus echt jouw hulp nodig. Heb je zin om mij te supporten? Reageer dan even Team Noordin in de NPO Luister app. Want ik heb gewoon echt je hulp nodig. Ik ben gisteren afgemaakt en kom op, je kan me toch niet zo alleen in de kou laten staan. Tjonge jongen, reageer even Team Noordin in de NPO Luister app als jij me wil steunen.
4: Ga ik inbreken dag en nacht weer, dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
5: Een normaal leven,
4: moet je een of andere baan gaan verzoeken. Maar niet mij.
6: Toby on the beat.
7: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

0: Hoe heet de hoofdpersonage van de film De Kleine Zeemeermin?
1: Nordin.
2: Galm. Oh.
3: Je hebt mijn mic uitgezet.
2: Je mic stond uit.
3: Ja, dus dit telt helemaal niet. En je hebt ook nog eens een galm op jezelf gezet. Okay,
2: ja, ik geef deze dan wel aan jou, Bef. Sorry als je...
0: Wauw. Ja, dat is wel humble. Dat is wel humble.
2: Wel antwoord dan, in feite.
3: Oh, Zeemeermin.
0: Ja, nee.
3: Wat? Hoofdpersonage.
0: Nee.
3: Wat zeg jij?
2: Sinatra.
0: Ariel, mensen, Ariel.
3: Echt?
2: Oh ja,
3: zij is toch de Zeemeermin? Oh, je hebt niet gezegd wat is haar naam? Herhaal de vraag.
0: Zeemeermin, de hoofdpersonage.
3: Ja? Ze is een Zeemeermin.
0: Ja, in De Kleine Zeemeermin.
3: Je hebt niet gezegd wat is haar naam?
0: Hoe heet?
3: Dat zei je niet.
0: Luisteren volgende
2: wel,
0: keer.
2: Volgens mij zei hij het wel.
0: Luisteren. Dank je.
3: Hebben we een tentamen?
2: Was dat vandaag?
3: Geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Ja, de chaos is compleet. Het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. Want ja, Wef en ik die weten het gewoon heel vaak niet. Je kan je aanmelden door Team Nordin te zeggen in de NPO Luister app. En Mitchell heeft dat gedaan. Goedemiddag, Mitchell.
5: Goedemiddag.
2: Ja, daar zijn we weer. Dat is al geleden. Lekker man, we gaan weer knallen vandaag, hè?
3: Ja, dat zou je denken. Man. Ik heb nog steeds superster Brit in mijn team. Hallo Brit.
6: Hallo.
2: Ja, Mitchell, we hebben de 2 geduchte tegenstanders. Gisteren hebben ze met 5-0 gewonnen. Dus vandaag moeten we echt alles uit de kast trekken om te gaan winnen. Standaard Quizmaster, ben ik iets vergeten?
0: Alleen nog 4 vragen te gaan. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. Weten die het niet, dan gaan we naar of Brit of Mitchell. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
2: Ja, en waar je ook bent, jij kan ook gewoon meespelen met het middagtentamen. Want dit is ook gewoon goed voor jouw kennis.
4: Het middagtentamen.
0: Ja, en net was het niet goed, Wef, dus het is nog steeds 0-0.
3: Is goed hoor.
0: Vraag 2. Welk land heeft Sarajevo als hoofdstad?
2: Oh, dit weet ik. Nordin.
0: Nordin.
2: 5. 4. Burkina Faso?
0: Nee, geen Burkina Faso.
2: Sarajevo. Oh jeetje, oh wat erg.
0: 3.
2: Och, wat erg.
0: 2. 1. Heel stil.
2: Ja, dit,
0: Brit, weet jij het?
2: Jezus.
6: Bosnië en Herzegovina.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, Bosnië-Herzegovina.
3: Lekker, Brit.
2: Wat zei ik nou?
0: Burkina Faso.
2: Oh, wat erg. Ik schaam me. Ik heb echt niet vaak dat ik me schaam voor dingen die ik zeg. Maar dit vind ik wel echt zo beschamend.
0: Laten we dan maar snel verder gaan. Het is 1-0 voor Wef. Vraag 3. Maak de songtekst af. Mijn baas belt. Laat maar gaan.
2: Huh?
0: Mijn baas belt. Laat maar gaan.
2: Huh?
0: Ja, is die zo moeilijk? Ja,
3: jij bent van de songtekst, Nordin.
2: Ja.
0: Ja. Het is wel heel stil als van de DJ zijn.
3: Ik weet het niet.
2: Nee.
0: Okay. Wie gaat als eerst passen?
3: Nordin.
2: Nee, Web staat voor, dus mag mij nou als eerst.
3: Ja, wat is de zin ook?
0: Noem even een naam, Of ga iets. Wie wilt als eerst?
3: Ik ga echt niet verliezen vandaag, man.
0: Wie wilt als eerst?
2: Wef doet dit soort dingen nooit als eerst. Nooit
3: nee.
2: Doet ze dan als eerst.
3: Nee,
2: dus
3: nee.
2: Dus nu mag mijn teamgenoot
3: gaan. Ja, maar jij doet het altijd als eerst omdat je het weet.
2: Mitchell, kom maar.
5: Misschien tijd voor een nieuwe baan. Oh.
0: Hij is wel goed.
3: Ja, maar dit telt helemaal. Wat is dit?
0: Ik ga wel mee. Ja,
3: wat
0: mee.
3: Is dit voor onzin?
2: Ik ga wel mee. Laten
0: we snel verder gaan. Het is 1-1 op dit moment. Vraag 4. Welke Amerikaanse zanger debuteerde op 16-jarige leeftijd met zijn tune Run?
3: Wef.
0: 5.
3: Jay-Z.
0: Nee, geen Jay-Z. Nee, Nordin.
2: Ik hoorde net niet welk antwoord je zei. Zeg maar de vraag hoorde ik net niet goed.
3: Hij heeft de vraag volledig gezegd.
2: Run is het laatste wat ik hoorde. Je moet er wel even afmaken.
0: Run It. 3, 2, 1.
2: DMC?
0: Nee. Oh, Mitchell? Sorry. Mitchell, weet jij het?
5: Chris Brown?
0: Het is Chris Brown.
2: Ah, ja, man, Mitchell! Ja! Lekker papito! Lekker papito!
0: En de laatste vraag. 2-1 nu voor Nordin. Gaat het nog 2-2 worden of 3-1? Wat is de artiestennaam van Jonathan Jeffrey Grando? Jonathan Jeffrey Grando.
2: Nordin.
0: Nordin.
2: Jonah Fraser.
0: 3-1.
2: Ja! Ja! Ja! Ja, we zijn weg. Oh, dankjewel. Je was super aan vandaag. En wie niet aan was, was Web. Je was super aan.
3: Ach, hou toch op. Wat is dit voor een neppe middagtentamen? Niemand geeft antwoord, dus dan mag nooit een antwoord geven. Wat is dat voor onzin?
2: Had je nog goed gehad, had het ook geen zin gehad.
3: Ja, maakt niet uit. Dat is omdat mijn hele vibe al was afgepest.
2: Je laat je gewoon afleiden omdat je verliezer bent, dus zeg je.
3: Nee, zeker niet. Jullie spelen gewoon vals. Dus morgen is iemand anders Quizmaster.
2: Ja.

0: goed.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Tiesto ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege... met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
11: chicken. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS op 3. De brand in Antwerpen is onder controle. Vanochtend brak er brand uit in een appartementencomplex van 10 verdiepingen hoog. En daarbij zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. En ook zijn er meerdere gewonden. Er wordt nu nog uitgezocht hoe de brand kon ontstaan, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ja, de brand die zou ontstaan zijn op het gelijksvloers. Dus in een technisch lokaal. We horen hier dat er een verticale schacht zou zijn doorheen het gebouw, helemaal tot aan de 8e verdieping. Dus dat maakt natuurlijk dat die rook en de brand zich heel snel kon verspreiden. Maar het parket en de onderzoeksrechter hier in Antwerpen die zijn aangesteld om de oorzaak natuurlijk verder te onderzoeken.
0: En een vergadering van het Vlaams parlement is vanmiddag begonnen met een minuut stilte voor de slachtoffers. Militairen die nog helemaal niet zoveel ervaring hebben moeten te snel meedoen met gevaarlijke militaire oefeningen. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Defensie wil snel uitbreiden en dat brengt risico's met zich mee.
2: Als je gewoon heel veel jonge mensen opleidt, dan kun je die niet te snel blootstellen aan onveilige situaties. Dat moet je opbouwen. En die ambitie om snel een paraat leger te hebben, ja, die maakt dat we daar soms te snel in gaan.
0: Militairen hebben nu na een opleiding van 10 weken een vuurdoop, waarbij ze met slaapgebrek en onder tijdsdruk supermoeilijke opdrachten moeten doen. Ja, en het Eurovisie Songfestival heeft volgend jaar een nieuwe deelnemer. Het is Canada. En dat kan omdat Canada nu lid is geworden van de IBU, de organisator van het Eurovisie Songfestival. Ja, de IBU probeert al langer nieuwe landen binnen te hengelen, vertelt onze verslaggever Joris van Poppel.
3: Dat moet ook wel, want het gaat slecht met het Songfestival. Dit jaar haakten 5 landen af, waaronder Nederland. En het aantal kijkers daalt ook sterk. Daarom probeert de IBU andere omroepen enthousiast te maken om mee te doen. Canada nu, maar bijvoorbeeld ook Aziatische omroepen, want er komt eind dit jaar een Songfestival Azië. Alles om meer landen erbij te betrekken, meer kijkers en dan zo ook meer inkomsten voor de IBU.
0: En er was ook al een keer een Canadese winnaar. Het is superster Celine Dion. Die won in 1988 en ze deed toen mee voor Zwitserland. Het weer in het noordoosten in de buurt van Zwolle trekken nu nog wat onweersbuien over. Vanavond wordt het overal droog. Morgen begint met aardig wat buitjes. In de middag droogt het wel steeds verder op. Wordt het een graad of 24.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Een van ons twee heeft rare ritueeltjes, maar wie zal het nou zijn?

0: Christmas Day.
1: Een van ons twee die heeft een beetje gekke ritueeltjes. Dit is trouwens Sandro C. Mendoza. En zometeen hoor je ook Idali, Ronnie Flex en Frenna. Maar eerst, voordat we daar al in gaan, gaan we naar dit.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, we zijn bij Who Did It. Jij moet gaan raden wie van ons twee tegen jou liegt en wie er de waarheid spreekt.
3: En Sander, de producer, heeft de vrouw van één van ons twee eruit gepikt. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, één van jullie is er echt heilig van overtuigd hoor. Want het verhaal is, ik geloof in bijgeloof. Vef, hoe ben je erachter gekomen?
3: Ja, ik dacht dus blijkbaar dat iedereen dat deed, weet je wel. Als je het zeg maar vindt op straat en dan in je tas hebt. Maar mijn vrienden keken me echt raar aan.
4: Mm-hmm, oké, okay. En Noorden, wat voor bijgeloof is het dan?
1: Ja, best wel veel kleine dingetjes. Bijvoorbeeld nu met het WK dat ik een bepaald shirt elke wedstrijd aandoe. Omdat ik dan geloof dat we dan gaan winnen.
4: Als jij had een Marokkaans shirt aan.
1: Nee. Ik had dus een bepaald Nederlands shirt
3: aan.
1: Stelt
3: veel vragen.
4: Ja, dat is waar. Sorry. Ja, nee.
1: Ik laat me gewoon verleidelijk door die Sander. Die weet ons zo goed erin te leggen. Oké, okay, ik geloof.

0: Van ons twee gelooft in bijgeloof, maar wie gelooft er nou in?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, daar moet jij proberen achter te komen.
2: Gabby die zegt 100% WEF. En Walid die zegt, Noord in zijn verhaal geloof ik meer.
0: Ah ja, er komen ook veel berichtjes binnen. En Dennis laat ook van zich horen in de NPO Luister-app.
3: WEF en Noord in. Ik ga ervoor dat WEF in bijgeloof. Bijgeloof gelooft, want Noordin is het bijgeloof. Dus ik ga voor WEF.
2: Wat?
0: Oké. Okay. Ja, ik weet het ook.
2: Wat jij hebt gerookt?
0: Willen wij ook.
2: Maar ja, sorry hoor. We hebben ook een poll geplaatst op ons Instagram-account @noordenenwef. En 34% die denkt dat Noorden het is. En 66% die denkt dat ik het ben.
1: Did it.
4: Het was Noordin.
0: Ja, onze Insta heeft het bijna altijd fout, hè?
2: Ja, dat vind ik ook heel apart. Dat ze zeg maar jou niet heel goed kennen. Weet je wanneer ik echt wist van dat jij in bijgeloof geloofde? Ik weet nog wel. Ik weet niet meer, ik was ergens of zo. En ik had mijn schoenen, volgens mij had ik even heel even op tafel gezet. Ja. En je werd helemaal gek. Je werd echt, je moet dat niet op tafel, want dan ongelooflijk. Ik zo, wow, ik zat 1 seconde op tafel, bro.
0: Eten mag ook nooit op de grond bij mij. Nooit,
2: oh ja,
0: nooit.
2: Dat ook,
0: eten
2: ja.
0: Eten mag nooit op de grond. En je tas mag ook niet op de grond.
2: Ja, zo, je wordt echt panisch dan als
0: het gebeurt. Ja, nu merk ik ook van dat ik er echt error van kan krijgen. Ik heb bijvoorbeeld ook, laatst was ik met de kids aan het lopen. En dan waren ze verderop in de straat met een ladder bezig.
2: Oh, kappen nou.
0: Ik loop niet onder een ladder door.
2: Nee, dat snap ik, want anders krijg je een vaas op je hoofd.
0: Nee, maar gewoon het ongeluk wat je erna. Je voel je gewoon.
2: En als je ook als je op een scheur staat en zo, dat soort dingen. Als je op een scheur op straat.
0: Dus, met een scheur heb ik dan niet zo moeite, maar. Een zwarte kat kijk ik ook niet in zijn ogen aan.
2: Jeetje, wat overdreven.
0: Nee, maar dit is echt serieus, hè?
2: Ja?
0: Ja, dit is echt serieus.
2: Waar komt het vandaan, denk je?
0: Een soort tik dat je denkt van dat dan.
2: Maar hebben je ouders het ook?
0: Ja, wel. Mijn familie heeft het ook wel. Mijn familie heeft geloof daar ook wel heel
2: erg.
0: Ja, nou, maar ook dus met voetbal. Dan heb ik dus bepaalde voetbalshirts. En dan bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zei je.
0: Dan denk ik van, dan blijft
2: het. Je had Nederland shirt, maar Nederland had het verloren.
0: Ja, maar ik heb dus elk WK heb ik iets nieuws. Want toen het WK van 2010 had ik een bepaalde onderbroek. En toen moest ik altijd die bepaalde onderbroek aandoen. En 1 keer had ik die onderbroek dus niet aan en toen verloren we ook. Oh ja, wat ook op bijvoorbeeld is. Vorige keer toen Nederland werd uitgeschakeld tegen Argentinië op penalties.
2: Ja.
0: Was ik in een club aan het kijken. Nou, deze keer was ik weer in een club. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga alvast de club uitlopen.
2: Want dan? Gaat ze verliezen?
0: Ja, want als ik in een club blijf, dan gaan ze sowieso verliezen.
2: En ze hebben alsnog verloren.

0: Afgelopen maand was het Men's Mental Health Month. Een maand waarin werd stilgestaan over de mentale gezondheid van mannen. Want 30% van de mannen vindt het taboe om over hun problemen te praten. En we dachten, weet je, laten we mij dan gewoon een beetje als voorbeeld nemen. We hebben met een psycholoog gepraat ongeveer, het zal zijn 4 weken geleden. Een
1: maand geleden, ja.
0: Ja, om te kijken of haar tips helpen om je mentaal beter te voelen. En een cijfer wat me ook altijd heel erg bijbleef is dat er gewoon duizenden mannen per dag zelfmoord plegen wereldwijd. En dat vind ik wel echt een heftig gegeven.
2: Noordin en Wef.
1: Wat ben je nou die tips gaan opvolgen?
0: Nou, ik moet gewoon heel eerlijk zeggen, misschien heb je het meegekregen, ik ga gewoon eerlijk zeggen, de afgelopen maand is in mijn leven de zwaarste en de slechtste maand ooit geweest. Het is uitgaan met mijn relatie. En dat vind ik zo erg, dat ik ben gewoon echt door afgelopen weken gewoon echt door shit gegaan. Ik kan het gewoon niet uitleggen hoe slecht ik me heb gevoeld. En ik voel me steeds een stukje beter dan toen het net dan klaar was. Maar ik voel me nog steeds eigenlijk hartstikke slecht, kan ik gewoon echt eerlijk zeggen. En er zijn wel dingen die ik doe. Een van die dingen is sporten en bewegen. En ik merk zodra ik gesport heb dat mijn hoofd even leeg is geweest.
1: Ben je consistent aan het sporten?
0: Ja, wel gewoon een paar keer in de week. Maar ik moet je zeggen dat ik ben gewoon zo op van de mentale klap, zeg maar, ervan. Dat ik gewoon ook gewoon weinig energie daarvoor heb. Een andere ding is meer sociale contacten zouden we afspreken. Dat ik meer sociale momenten zou hebben. Dus wat ik heb mijn vrienden wat meer opgezocht.
1: Ja.
0: Maar ik merk ook wel dat ik me een beetje afsluit deze periode.
1: Ja.
0: Dus ik wil graag eigenlijk alleen zijn. Ik heb helemaal geen zin om naar familie te gaan. Ik wil gewoon op mezelf zijn, merk ik heel erg. Maar wat ik wel heb gedaan is afgelopen, een paar weken geleden was ademcoach Fleur, die was hier.
1: Ja.
0: En toen zei ik van, weet je wat, ik wil wel meer met ademhaling doen. Omdat ik eigenlijk heel vaak merk dat ik een beetje zenuwachtig ben. Ik heb een soort, als iemand mij belt, dat ik zeg, waar bel je voor? Is er iets aan de hand? En dan zeg ik, nee, het is gewoon vaak iets onbenulligs. Dus ik heb gewoon heel erg het gevoel dat er vaak dingen misgaan of op ieder moment dingen mis kan gaan. En een van die dingen merk ik dat ik heel zenuwachtig ademhaal. En het is misschien een beetje zweverig wat ik ga zeggen, maar ik ben dus naar die ademhalingssessie gegaan. En dat heeft ongeveer 2 uur geduurd. En dan ga je heel erg inademen, uitademen en daarvoor heel erg praten. En van tevoren zei er zijn dus mensen die gaan huilen hier en gaan dit en gaan dat. En toen dacht ik, een beetje in- en uitademen, het zal toch allemaal niet zo heftig zijn. Nou, ik kan je dus vertellen, dat heb ik dus gedaan. En ik heb nog nooit zo erg gehuild. Ik ging gewoon door die ademhaling of zo, ging ik gewoon helemaal, voelde ik gewoon alles wat ik ooit heb meegemaakt of zo aan pijn. En dat kwam er gewoon allemaal uit.
1: Ga je nu vaker daar
0: naartoe? Jazeker. 1 keer in de 2 weken ga ik dat doen. Dus ik moet zeggen, weet je, het is gewoon goed. Mens Mental Health, want het is nu voorbij. Maar ik merk ook wel van, de struggle van de man is gewoon niet heel plezierig te doen, maar het is wat meer, het voelt wat alleniger, merk ik. Mm. Van ik kan er ook niet echt goed over praten, merk ik. Ik kan ook niet echt goed
1: vinden.
0: Dus ik merk dat het heel erg een zoektocht is, waarin ik dingen probeer die werken en dingen probeer die niet werken. Dus dat is een beetje tot nu toe de update.
1: Ik vind wel dat je oprecht wel echt er wat aan
0: heb
1: gedaan.
0: Ja, het is ook nog een hele, hele lange weg te gaan, merk ik. En ik probeer er gewoon elke dag een betere dag van te maken. Nou, dan gaan we ook weer muziek draaien. Ja, dat is altijd raar. We moeten ook gewoon weer verder, weet je.

0: aankomende zondag nog geen planning, luister dan goed.
1: Noordin en Web.
0: We gaan kaarten weggeven voor Wet n Wild Beach Festival. Met onder andere Onstage, Ronnie Flex, Jonna Fraser, Langa, Kleine John en Chavante en many more.
2: Ja, maar je gaat natuurlijk die kaarten niet zomaar krijgen. We gaan een apart spel spelen. Noordin gaat namelijk een tune gorgelen en aan jou de taak om te raden welke tune het is. En Noordin gaat het op dit moment doen, dus kan jij raden welke tune hij gorgelt? Dan...
0: Waken aan mijn mond gaan.
2: Nou, zo short gaat het heel goed.
0: Ja, er komt een stukje eten ook uit.
2: Kan je het nog één keer doen?
0: Een stukje broccoli.
2: Ja. Nou, dat hoef ik niet te weten. Weet je welke tune Noordin aan het gorgelen is? Deel het antwoord.
0: Moet ik dadelijk dit nog een keer doen dan?
2: Nee, dankjewel. Sorry.
0: Ja, welke tune was ik aan het gorgelen? Laat het even weten. Neem weer luisteren. Misschien bellen we zo.
1: New music. New old funnies.
3: Henky T featuring KM. R&B shit.

0: Ga ik eventjes nog één keer gorgelen. Weet jij het, welke tune ik aan het gorgelen ben? Dan pak je tickets voor Wet and Wild. Nou, daar gaan we.
1: Ja, ik blijf het echt gewoon... Ik denk niet... Het is nog best wel lastig. Nou, dit is echt... Sorry hoor. Ik weet niet hoe je op dit idee bent gekomen.
0: Jullie hebben dit idee.

0: oké, weet je, soms probeer je wel eens dingen en dan kom je erachter van, nou, het werkt helemaal niet. Ik ben al een tijdje tunes aan het gorgelen. En, ik zie nu een antwoord binnenkomen trouwens. Laten we die gewoon gelijk even inbellen.
1: Ja.
0: Laten we die gewoon gelijk even inbellen. Gewoon nu, wat er binnenkomt. Joshi, die reageert in de NPO Luister app. Die kunnen we gewoon op dit moment even inbellen. Rita zegt, doe neurien. En Donovan die denkt, ik denk gewoon, Jonna, we are gonna make it. En MV die denkt, Noah, Ewa, Safi.
1: Ik vond die van Reggie toch wel het best.
0: Hey Joshi, met Nordin.
2: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Ik ga zo meteen nog even gorgelen voor je.
3: Nordin en Wef.
0: Want ik vind jouw antwoord in de NPO Luister app wel interessant die je hebt ingestuurd. Zal ik het nog even één keer doen voor de mensen die het gemist hebben?
1: Je hebt het al twee keer gedaan.
4: Oké, ik kom op, ja.
0: Welke tune ben ik aan het gorgelen?
2: Zeg het maar, mijn dochter wist het. Zeg het. Helaas.
0: Helaas.
2: Van Langa.
0: Helaas van Langa. We gaan eens even kijken wat het goed is.
4: La

0: niet, zou ik denken. Maar echt iedereen heeft het fout, behalve jullie. Jullie zijn gewoon het enige antwoord wat het goed is.
1: Ja, mijn dochter, ze herkenden het gewoon. Ja, ik wist het helemaal niet.
0: Super tof. Ja, heb je toch een beetje geluk, want dat betekent dat jij zondag naar een festival kan gaan. Ja, of je dochter, ik weet niet hoe oud je dochter is, misschien kun je
1: Nee, nee, ze is
0: 12. Oh, nee, dat gaat niet. Dat gaat mama gewoon. Dat gaat mama, ja, mama denk ik gewoon. Heel gezellig, mama. De twee tickets komen jouw kant op. Blijf nog even aan de lijn weer wat gegevens.
1: Dank.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
0: chicken. Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: altijd goed.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 heeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
3: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De grote brand in Antwerpen is geblust. Vanochtend brak er brand uit in een appartementencomplex daar. Dat is 10 verdiepingen hoog en er wonen zo'n 200 mensen. En zeker 5 mensen zijn bij die brand om het leven gekomen. Deze Vlaamse verslaggever vertelt dat de precieze oorzaak nog niet bekend is.
1: Wat we wel al weten is dat de brand ontstaan is beneden op het gelijkvloers. En zich dan razendsnel verspreid heeft doorheen het gebouw. En ook voor heel wat rook gezorgd heeft. Maar wat precies die oorzaak is van de brand, dat zal een branddeskundige nu nog moeten uitmaken.
0: En rond deze tijd brengt de Belgische koning een bezoek aan de rampplek in Antwerpen. In de Tweede Kamer wordt ondertussen nog steeds druk gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen. De publieke tribune zit helemaal vol met allemaal boeren en ook sympathisanten. De PVV, FVD en ook Caroline van der Plas van de BBB willen niets weten van die stikstofplannen.
2: Boeren, vecht voor uw toekomst en wij strijden met u mee. Dank u wel.
0: Maar er is wel een meerderheid voor die stikstofplannen, met dank aan Pro. Je weet wel, het voormalige GroenLinks PvdA. Maar ze blijven wel alleen aan boord als de boel niet wordt afgezwakt. Dus zegt Laura Bromet van Pro.
3: Wij willen dat de landbouw verduurzaamt. Wij willen dat de natuur gered wordt.
4: Is voor de collega van Pro werkelijk niets bespreekbaar?
3: Nee, voorzitter.
5: Dit is verre van het perfecte plan. De tranen zouden je eerder in de ogen springen.
3: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen.
0: En in die nieuwe stikstofplannen is een grote cirkel getrokken rond allerlei kwetsbare natuurgebieden in Nederland. En boeren die er in de buurt wonen moeten inkrimpen, verhuizen of verduurzamen. En dan nog een einde aan een traditie toch wel. Want vandaag werd bekend dat deze jaarwisseling definitief een vuurwerkverbod geldt. Alleen clubs en verenigingen mogen nog vuurwerk afsteken. En zelf knallen zoals deze jongen kan niet meer.
6: Ik heb een vuurwerkje afgestoken. Yes.
0: Ja, en ook deze vuurwerkhandelaar baalt ervan dat hij geen vuurwerk meer mag verkopen.
7: Dat is de core business van ons bedrijf. Vaste core business van ons bedrijf. Ik ben al de vierde generatie die dat doet hier. En ja, daarmee komt het einde aan die tak. En vooral ook aan die traditie.
0: En binnenkort komen er nog inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Morgen begint met aardig wat buitjes. In de middag droogt het wel steeds verder op. Wordt het een graad of 24.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
10: Noorden en West.
11: Zometeen gaan we checken wie er met de festipas vandoor gaat.

0: Wie gaat er vandoor met de dikste Funix prijs ooit? De Funix Festipass.
1: Noordin.
2: En Wes. Funix.
0: Je kon je aanmelden voor de Funix Festipass en daaruit zijn Funix luisteraars gekozen die gaan strijden voor de Funix Festipass. En wat houdt dat?

0: meebrengen van het festival.
1: Dit is toch crazy? Ja, dit klinkt gewoon als een feestje.
0: Ja, als een droom.
1: En we hebben twee deelnemers naast ons die gaan strijden voor de festival. Shadelia en Jera, sorry. Jera, waarom wil jij die festival?
2: Waarom ik het wil is... dat zijn hele goede vragen. En nu sta ik een poll. Ja, waarom wil ik het?
1: Waarom zou je het leuk vinden?
0: Ben je een feestbeest?
2: Ja, ik hou van feestjes, ik hou van gezelligheid. En,
0: hoe maakt Jera het festival stuk?
2: Ik zou zeggen door onze vibe. Ik ga altijd met mijn zusje, mijn zus, mijn vriendin. Dus we zijn altijd lid, zeg maar. Onze eigen vibe brengen we gewoon naartoe. En dan nemen we iedereen in mee. Dus
1: jij bent echt een partystarter, zeg maar.
2: Ja, durf ik wel te zeggen, ja.
0: Je hebt een geduchte tegenstander, Shadelia. Je zit hier voor de derde dag op rij.
3: Jawel.
0: Ja, we gaan zo meteen de meme challenge spelen. Vandaag wordt die een stukje lastiger. Kijken jullie een beetje memes?
3: Ja, op TikTok. En Instagram, jawel. Ja.
0: Precies. Als je zit te luisteren, er is zometeen ook nog een kans dat jij hier morgen kan gaan strijden voor de Meme Challenge. Hoe dat zit, dat ga ik je zo meteen vertellen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Zometeen gaan we gewoon echt starten.

0: Brian, brown eyes.
1: Wie gaat er door naar morgen om kans te maken op de FunX Festipass? We spelen de Meme Challenge met Shadelia en Jenna.
2: Noordin
3: en Wes. FunX.
2: Jullie hebben alle twee een meme gekregen op papier. De bedoeling is dat jullie die aan Wef en mij gaan uitleggen. En natuurlijk naar iedereen die luistert. Dit is ook even aan jou om goed te kunnen raden. Kan jij raden welke meme ze bedoelen? Want jullie mogen geen naam noemen, geen bijnaam, geen initialen, geen directe of te makkelijke hints, niet spellen, niet rijmen of uitbeelden. En we hebben het wat lastiger gemaakt. Jullie mogen alle twee maar één woord zeggen. Om te beurt. Jullie hebben alle twee een andere meme. Degene die als eerste, ja, de uitleg het goed doet met dus zo min mogelijk woorden, die wint.
1: Oké, okay,
2: is er iemand die wil beginnen van jullie twee?
4: Ja, ik
2: Jerry, jij wil beginnen. Jij wil beginnen, Jerry. Ja. Ik zou zeggen, dan gaan we gewoon starten. Jij hebt dus je eigen meme en Shadelia, jij hebt je eigen meme. En gaan degene die wint gaat dus door naar morgen voor de FunX Festipass.
4: Ik heb nog wel een vraag. Moet ik zeg maar het bovenste oplezen of helemaal niet? Ik moet gewoon direct beginnen met.
1: Ja.
4: Oké, okay. Solid. Oké.
2: Okay. Duidelijk, dan gaan we gewoon willen we jouw eerste woord weten.
4: Oké, okay. Ik zeg Surinaams gerecht.
2: Surinaams gerecht. Wil jij een poging wagen, Wef?
1: Nee, ik kijk jou aan, ik wil ervan nadenken.
2: Surinaams gerecht. Nee, te weinig nog. Dan gaan we naar Shadelia.
1: Bekende voetballer.
2: Bekende voetballer.
1: Ik wil een poging wagen.
2: Doe maar.
1: Is het Memphis Depay? Ik kan de antwoord niet meer vragen.
5: Oh, nee. Is dat in Eindhoven of is dat ergens anders? De clubs staan in de rij voor je.
6: Ja, die antwoord ga ik niet bevragen. Antwoord ga ik niet beantwoorden.
2: Ik zou er nooit op zijn gekomen. Jerra, wat was jouw meme? Zullen we daar nog ook even naar luisteren?
4: Ja, die van mij was Nassietje van Brobby.
1: Oh, god.
2: Oh.
1: Ook heel goed.
2: Ja, ja. Oh. Ja.
7: Wat is je favoriete eten?
8: Nassietje.
2: Oh. Oh, dat betekent dat je gewoon doorgaat, Shadelia.
1: Shadelia,
2: ik ben gewoon flabbergegast.

is goed voor je gezondheid? Dat onderzoeken we deze week samen met jou. Want met dit lekkere weer eten we natuurlijk meer ijs. Nou ja, ik eigenlijk altijd. Maar is het dan ook gezond? Zometeen weet je meer.

0: luister dus deze hele week naar de Funnic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer.
1: Zometeen Kleine John en Chavante na Jonna Fraser en Jayon.

0: vlees eten is goed voor je gezondheid.
1: Wilde weetjes.
0: Zou dit wilde weetje waar kunnen zijn?
2: Ja,
0: oh my god!
2: Toch een mooi excuus zijn om gewoon nog meer ijs te gaan eten.
0: Ja, echt, echt oprecht. Als dit wilde weetje waar is, dan weet je dat je me niet alleen maar 's ochtends en 's avonds, maar nu ook 's middags met ijs gaat zien. Gisteren hebben we met een ijsmaker gesproken. En ik wou gewoon even weten waarom mensen nou precies ijs kopen. Wat de meest verkochte ijssmaak is. Dat niet alleen. Ik wil ook de emotie achter ijs weten. Want waarom word ik nou per se blij als ik ijs eet? Waarom heb ik daar een bepaald euforisch gevoel bij? Nou, dat gaan we straks even bespreken met gedragspsycholoog Sanne.

0: tijd eten is goed voor je gezondheid.
1: Wilde weetjes.
0: Als dit wilde weetje waar is, dan spring ik echt een gat in de lucht. Want luister, ik hou van ijs. En ik wil echt weten of het zo is, of het nou gezond is of niet. Maar ik wil ook weten wat de psychologie achter het eten van ijs is. Dus we moeten Sanne spreken. Sanne Winchester, zij is namelijk gedragspsycholoog. Hallo Sanne.
2: Hi, hallo. Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Ik vraag me nou af, wat doet ijs eigenlijk met je?
2: Ja, ijs maakt je natuurlijk gewoon hartstikke gelukkig. Naast dat het misschien niet goed is voor je calorieën, maar je wordt er wel blij van.
0: Ja, ik heb dat precies ook, want ik heb zeg maar zoiets van, op het moment dat ik al ijs in mijn mond heb, of dat ik eraan denk, dan ben ik gelijk weer happy. Ik zou echt niet weten waar dat vandaan zou moeten komen.
2: Ja, kijk, eigenlijk heeft het iets biologisch. Je bent, je eet suiker en suiker maakt dopamine aan in je hersenen. En daar word je gewoon blij van. Je krijgt een soort suikerhigh, suikerkick.
0: Okay.
2: En daarnaast heb je natuurlijk ook wel dat het gewoon gedragsmatig, een beetje in onze gewoontes zit. Dat mensen gewoon blij worden van een ijsje op een warme dag of een ijsje met een goede vriend.
0: Ja, maar want waarom juist op warme dagen?
2: Ja, omdat we toch een beetje willen afkoelen, hè, op warme dagen. Ja. En dat is ook een beetje de traditie. Dat leren we gewoon aan. Op een warme dag ga je een ijsje eten. En op warme dagen zweet je veel. Dus dan moet je ook eigenlijk wat extra zout en vaak ook wat extra suiker eten. Dus we hebben er ook vaker veel meer zin in.
0: Ja, want je zegt dus eigenlijk dat suiker in ijs je zo happy zou maken. Maar zou het dan ook aan andere dingen kunnen liggen?
2: Ja, er zit ook wel een gedragscomponent aan. Dus een beetje de gewoonte dat we, als we een ijsje eten, we dat vaak wel op een speciaal moment doen. Met een vriend of juist even als je wat troost nodig hebt op de bank. Dus je maakt er een momentje van. En ja, dat zit toch ook een beetje in onze gewoontes dat dat dan extra speciaal is.
0: En zou ijs dan gezond kunnen zijn?
2: Als je het niet te vaak doet, ja, je moet het met een diëtist bespreken misschien, maar alles in balans. Is het gezond? En ik zou psychologisch gezien een ijsje op zijn tijd echt aanraden.
0: Ja, dat is dus het lastige. Want je zegt een ijsje op zijn tijd. Maar ik eet elke dag ijs. Soms 's ochtends en 's avonds. Dus Sanne, dank je wel voor je uitleg en je tijd. Maar misschien moeten we toch maar even met een diëtiste gaan spreken.
3: Ik denk dat dat een hele goede is, hè?
0: Ja, gaan we morgen even verder onderzoeken. Dank je wel.

0: En vandaag is het 1 juli, een bijzondere dag.
1: Noordin
2: en Web.
0: Zometeen is Naomi hier. Of zometeen, wat zeg ik, Naomi is hier nu al. Ja. En jij gaat een Kitty Kotti special doen vanavond, hè?
3: Ja, ik vind dat zo'n eer dat ik dat kan doen. Want normaal wil ik vandaag helemaal niet werken. Maar nu dacht ik, weet je, als ik het dan met de Funix-fam mag vieren, dan gaan we dat gewoon doen.
0: Wat betekent Kitty Kotti voor jou en waarom is het zo belangrijk?
3: Mijn voorouders waren het op slaaf gemaakt. En bijna elk jaar ga ik ook naar de plantage waar zij hebben gewerkt. Dus ik voel dat heel erg gewoon in mijn lichaam eigenlijk.
0: Waar is dat?
3: In Suriname, in Paramaribo, bij Para heet het. En ik denk ook dat, überhaupt discriminatie nog steeds in Nederland heel erg een ding is. Ook als we kijken naar wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Maar laat me daar niet te veel over uitweiden nu. Daarom denk ik dat het heel erg belangrijk is om echt met z'n allen te herdenken en te vieren. Ook wanneer je niet nazaat bent.
0: Ja, want hoe doe je dat? Want jij hebt ook een bijzondere outfit aan van jou. Ja. Wat heb je aan en wat betekent het voor jou? Waarom heb je dit aan op deze dag?
3: Ik heb een pony om en dat is eigenlijk een soort van doek. Dat kan je om je lichaam heen wikkelen op welke manier je jezelf fijn vindt. Dus het zit vaak in klederdracht, maar ook in eten. Heel veel mensen eten heri kan je nu halen overal. En ook in herdenken samen, maar ook heel veel dansen.
0: Ja, zometeen dus die Kitty Kotti special. Wat kunnen we daar verwachten?
3: Er komen hele leuke gasten. Er komt spoken word. We gaan hopelijk ook een beetje lachen. We gaan het hebben over een stukje geschiedenis. Geen zorgen, ik ga je niet vervelen. Fijne muziek ook. Ja.
0: Nou, zometeen de Kitty Kotti special met Naomi. Genoeg om naar te luisteren dus.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor

0: Sushi.nl, your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel HaiAiSushi.nl. Profiteer nu van de HaiAi Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. HaiAiSushi.nl.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. HaiAiSushi.nl.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.

0: located@funix.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 heeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
1: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
2: Mevrouw Keijzer.
1: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeten.
2: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
0: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Naomi. Ja, ik ben weer ingetuned bij de blok en vandaag met de Kitty Kotti Special. Dit is your season.

een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij De Blok, maar nu bij onze Kitty Kotti special. Ja, gaat er nog geen belletje rinkelen? Don't worry, I got you. Ja, Kitty Kotti betekent ketenen gebroken in Sranangtongo, de Surinaamse taal. Het is de dag waarop Nederland de slavernij afschafte in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Ja, en gisteravond was ik bij de herdenking op nog geen 5 minuten lopen van Vanix Rotterdam, bij het slavernijmonument in Rotterdam. Ja, ik ga er al jaren naartoe, omdat ik het gewoon heel erg belangrijk vind om Kitty Kotti niet alleen maar te vieren, maar om het ook te herdenken. En dan zeker op die plek. Weet je, het is mijn eigen stad. Het is zo dicht bij mijn werk. Het is een plek dus waar ik heel erg vaak kom. En het is ook de plek waar jarenlang wapens werden verscheept naar landen in Afrika om ze vervolgens te ruilen voor mensen, tot slaafgemaakte. Waaronder dus mijn voorouders. Ja, en samen met mij zijn er heel veel Nederlanders die afstammen van tot slaafgemaakte mensen. Dus voor mij is Kitty Kotti een dag om te herdenken, om stil te staan, te beseffen op welke schouders ik sta en hoe de verschrikkelijke jarenlange onderdrukking en het leed doorwerkt in het nu. Ik vind het ook heel erg belangrijk om te zeggen dat ook wanneer jij niet afstamt van tot slaafgemaakte, ook jij kan herdenken en kan vieren. Weet je, we leven samen in dit land. We hebben een gedeelde geschiedenis die ook nu nog voelbaar is. Dus vanavond doe ik het heel erg graag samen met jou hier op de radio. Ja, vanavond komen er allemaal hele erge leuke gasten langs. Maar weet je, ik ben eigenlijk ook gewoon wel heel erg benieuwd naar wat jij vandaag hebt gedaan. Heb je Kitty Kotti gevierd en hoe zag het eruit? Je kan het me laten weten in de NPO iLuister-app. En als jij vandaag speciaal prachtige kleding bent, stuur me een foto.

0: Rolando. The Block met Naomi. Hier in Rotterdam wordt Kitty Kotti volop gevierd vandaag. Ja, er is onder andere het Kitty Kotti Festival in Wijkpark Oude Westen. Die is nog steeds gaande. Maar vanmiddag was ook de Biggie's Pikkery optocht. Een kleurrijke parade met traditionele kotto's. En nu is het natuurlijk het Kitty Kotti Festival, ook op Schouwburgplein. Ja, en bij dat festival is ons reporter Bradley natuurlijk aanwezig. Hey Bradley.
1: Ja, Naomi, midden op het Schouwburgplein in Rotterdam staat een supergrote stage met daaromheen allemaal teentjes, hapjes en culturele items die je kan kopen. En naast mij ook Mitchell van de organisatie. Kun je misschien een beetje de sfeer omschrijven hier?
2: Ja, supergezellig. De zon schijnt. Veel leuke en gezellige mensen. En heel veel blijdschap, denk ik.
1: Ja. En iedereen is hier natuurlijk voor het Kitty Kotti Festival. Maar wat is dat?
2: Nou ja, met Kitty Kotti herdenken we het koloniaal slavernijverleden. Het staat voor gebroken ketenen in het Straal en Tongel. Maar het is eigenlijk een viering van de volledige Afro- en transatlantische diaspora. We herdenken, maar vieren ook echt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
1: Ja, en wat valt er dan allemaal te doen op deze Dag van de Vrijheid?
2: Nou ja, overal in de stad is er van alles te doen. Maar als we nu kijken naar het centrum in het Wijkpark en het Schouwburgplein, zijn er diverse activiteiten. Er is een vrijmarkt, live optredens, DJ's, kinderactiviteiten, live podcasting, noem het maar op.
1: Ja, super nice. En als ik zo ook om me heen kijk, valt me op. Het is zo divers, jong en oud, maar dat kan je dus ook heel goed terugzien in het programma. Want KM komt bijvoorbeeld, maar ook een paar hele oude bands. Kun je daar misschien wat meer over vertellen?
2: Nou, het is natuurlijk wel grappig, omdat je dus ziet dat de transatlantische en Afro-diaspora, of het Surinaamse, ook door diverse generaties natuurlijk leeft hier in de stad. Dus we denken dat het goed is om jong en oud te betrekken. Voor de hele kleintjes hebben we in de doelen bijvoorbeeld Awassa-workshops, dus een dansworkshops, tot aan hier op het Schouwburgplein optredens van Kleine John en Chavante. En in het Wijkpark hebben we Op Maat en Corona Band. En zo proberen we dus alle generaties te raken.
1: Ja, perfect. Dankjewel. Naomi, weer naar jou in de studio.
0: Yes, Bradley, klinkt echt superleuk. Ik ben helemaal blij dat jij het zo naar je zin hebt. Nou, en het Kitty Kotti Festival duurt nog tot 11 uur vanavond. Dus ben je in de buurt? Ja, ik zou zeggen, ga het zeker checken op deze mooie avond. En vier herdenk samen Kitty Kotti.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, net spraken we al even met onze reporter Bradley, die de vibe checkte op het Kitty Kotti Festival op Schouwburgplein. Hij is nu even een stukje doorgelopen richting Kruiskade. En ik hoorde van hem dat het daar ook heel gezellig is. Dus Bradley, vertel.
2: Zoals je hoort sta ik nu een stukje verderop op Kruiskade. En zoals je al kon verwachten is hier echt een super function bezig. Er zijn hapjes, drankjes en alleen maar cultuur. Laat me even kijken of ik iemand kan aanspreken. Waarom ben je hier eigenlijk?
3: Ja, om een cultuur te vieren, toch? Het is heel mooi. Kitty Kotti 1 juli, afschaffing van de slavernij. Dus we zijn het hier om het te vieren, man.
2: En kan je de sfeer een beetje omschrijven?
3: Ja, prachtig. Zoveel verschillende Surinamers zijn hier. Maar ook allemaal andere mensen die ons gewoon supporten op deze mooie dag. En ja, de sfeer is gewoon nice. Het is lekker weer. Er wordt goed eten gemaakt. Altijd door Surinamers natuurlijk. En ja, man, gewoon de vibes zijn aan. Ja,
2: kan je mij misschien een beetje uitleggen wat dit persoonlijk voor jou betekent?
3: Ja, ik ben een Surinamer door en door. En zeg maar, ja, mijn voorouders hebben gestreden. En we zijn eindelijk vrijgekomen, uiteindelijk toch. En nu gaan we het gewoon doorvieren, ook voor hun. En we gaan gewoon doorvechten, ook voor onze rechten. Want we staan nog steeds niet waar we moeten staan. Maar we zijn gewoon hier om het te vieren en te laten zien dat we hier zijn als Suriname, man.
2: Ja, prachtig verwoord, man. Fijne dag.
3: Ja, toch? Yes, love.
1: Hey Bradley, dankjewel. Genoeg te doen op deze avond hier in Rotterdam. En natuurlijk ook hier bij FunX.

0: Phonics en je hoorde hem met Star Live.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, en je bent nog steeds ingetuned bij onze Kitty Kotti special. En op deze dag herdenken wij de afschaffing van de slavernij in 1873 in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. En daarnaast vieren wij de vrijheid. Hey, hier op Phonics vinden wij echt dat deze dag nooit vergeten mag worden. En dat het daarom dus ook een officiële vrije dag zou moeten zijn. Inmiddels is deze dag al 5 jaar binnen Phonics een vrije dag. Ja, en in 2021 lanceerde Phonics, Stichting Nederland Wordt Beter en de Black Archives de petitie: maak van 1 juli een nationale feestdag.

en herdenkingsdag. Nou, die werd binnen een week door meer dan 60.000 mensen getekend. Niet normaal. En sindsdien heeft de koning excuses gemaakt voor het slavernijverleden. En is de bewustwording over de doorwerking van het verleden heel veel groter. Nou, ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik bij Phoenix werk.

0: Hier on the block bij Phonix. En je hoorde er met Where Do We Go? The Block. Vandaag herdenken en vieren wij, want het is Kitty Kotti, ja. En de Amsterdamse acteur en theatermaker Remy Sambo organiseerde afgelopen week Queer Kitty Kotti over queer levens tijdens de slavernij in Suriname en op de Antillen. Hey, denk bijvoorbeeld aan de verhalen van homoseksuele mensen. Deze verborgen verhalen kregen op deze avond een stem. En ik zeg verborgen, want er is bijna niks bekend over deze verhalen. Nou, omdat dit een gesprek is wat we moeten blijven voeren, hangt Remy aan de lijn. Goedenavond, Remy.
1: Goedenavond, Naomi.
0: Hey, goedenavond. Hey, hoe was vandaag voor jou?
1: Als je kijkt, 3 dagen geleden had je gedoe met die voetballers.
0: Ja.
1: Die penalty's hadden gemist. Racistisch bejegend. En dat geeft zo aan dat deze dag zo nodig is. Dat we er nog niet zijn. Dat we gewoon echt moeten stilstaan bij wat het verleden ons heeft gegeven. Namelijk racisme. En dat we daar nog steeds last van hebben. Dus Het is echt. Wat er laatst gebeurde is echt een meest recente. Recent voorbeeld wat ik kan noemen van waarom het herdenken vandaag zo belangrijk is.
0: Ja, je slaat voor mij echt de spijker op de kop. Ik ben heel blij dat je dit zegt.
1: Ja. Het is afkomstig uit de slavernij, hoe men gewoon toen met donkere mensen omging.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet het nog steeds, je ziet het gewoon weer terug. En we kunnen gewoon niet zeggen, we kunnen niet ontkennen en zeggen van, we zijn heel erg ver gekomen. Zijn we ergens ook. Maar tegelijkertijd, het gebeurt gewoon dagelijks en 3 dagen geleden gewoon recht voor onze neus.
0: Zeker, ja. Hey Remy, Queer Kitty Kotti is best een hele specifieke insteek. Hoe ben jij erop gekomen dit te organiseren?
1: Nou, weet je wat het is? Ik vind het heel grappig dat iemand anders zei, het is best wel een niche. Terwijl ik dacht, queerness is geen niche. Het is gewoon een onderdeel van onze samenleving. Het is alleen onderbelicht. En met mijn partner, zakenpartner Johnny Paring, hebben we dit bedacht. Omdat we merkten dat wij als gezelschap in Missambo Maakt besteden we aandacht aan de slavernij. Maar we kwamen gewoon geen verhalen tegen waarbij je een man-man of een vrouw-vrouw verhouding had.
0: Ja.
1: En dat was toch opvallend. En dan ga je erin duiken, dan ga je zoeken en dan kom je niks tegen.
0: Hoe kan dat?
1: Ik denk schaamte. Ik denk schaamte van beide kanten, van de zwarte kant, van de witte kant. Ik denk dat als je, kijk, het was blijkbaar not done in die tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je, en zwarte mensen hebben een orale traditie, mond op mond. Ik denk niet dat je dat doorvertelt vanuit schaamte. En ik denk dat witte mensen die gewoon nog meer geschreven geschiedenis hebben, dat ook niet op papier zetten vanwege schaamte.
0: Zich
1: gewoon niet zichzelf durven zijn. En wat wij met Queer Kid Kotti doen, is eigenlijk, wij fantaseren, wij creëren nieuwe verhalen die in die tijd zouden kunnen zijn gebeurd.
0: Ja, en waarom is dat zo belangrijk?
1: Het is belangrijk, en queerness is van alle tijden. Queerness was er al voor de slavernij. En ineens lijkt het alsof gedurende de slavernij het op pauze is gezet en we daarna weer ermee door zijn gegaan. Dat kan niet.
0: Ja.
1: Dus wat wij hiermee willen doen is echt een nieuwe invulling geven aan de geschiedenis en de geschiedenis daarmee te verrijken.
0: Ja. En is dat gelukt? Hoe was die avond?
1: Nou, weet je wat heel tof was? Kijk, dit was de 2e editie.
0: Mm-hmm.
1: De 1e editie, die was in de laatste week pas uitverkocht. En deze, het is zo tof. Ik heb een hele toffe dame die werkt op onze socials. En die was al heel snel opgepikt door allerlei instanties.
0: Ja.
1: Dus die was binnen de kortste keren was die uitverkocht. Dus je merkt gewoon dat mensen gewoon daar heel veel behoefte aan hebben. Maar we zaten op de warmste dag van die hele week. Toen dachten we, gaan we dit door laten gaan? Ja, nee. Toen hebben we gewoon ventilatoren neergezet. En op 7 mensen na zat het gewoon helemaal vol.
0: Goed zo, want het is ook gewoon heel erg belangrijk. Remy, ik vind het prachtig dat je dit doet. Het raakt me, het is nodig. En ik wil je heel erg bedanken dat je even wilde bellen.
1: Ja, nou, jullie bedankt dat jullie hier de aandacht aan willen besteden.
0: Natuurlijk, en nog heel veel plezier met het vieren van Kitty Kotti.
1: Super, dankjewel. Jij ook.
0: Dankjewel.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live-optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Unlisted app.
1: Zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
0: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
0: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
0: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Naomi.
6: Ja, je bent nog steeds ingetuned aan de blok bij de Kitty Kotti Special. Dit is Dior met Go Mama.

0: RNKM. Dit was Bare Minimum. Breaking news. Your city update. Afro-haarstijlen, ja, die zijn natuurlijk gewoon prachtig. Hey, maar naast dat ze zo mooi zijn, worden ze ook al eeuwen gebruikt als communicatiemiddel. Omara van Be Braided uit Den Haag, die legde dit uit bij Den Haag FM. Luister maar even mee.
1: Als je kijkt naar Kitty Kotti, er zit zoveel geschiedenis achter onze haarstijlen. Ook een gedeelte doorwerking van kolonialiteit. Het is meer dan gewoon mooi, de haren vlechten en op bepaalde manieren dragen. Ja, het haar is echt meer dan alleen maar gewoon een stijl om er leuk uit te zien. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de pre-koloniale tijd, dan was haren vlechten, haarstijlen, dat was echt een manier om je identiteit te laten zien. Dus je kon laten zien bij wat voor stam je hoorde, of je rijk was, of je getrouwd was. Phoenix, on the block. Den Haag.

0: Vandaag is het Kitty Kotti. Ja, we vieren en herdenken de afschaffing van de slavernij. En als je vandaag bij Kitty Kotti in Utrecht was, dan heb je misschien wel de stand gezien van Stemmen van de Stad. Ja, en de twee breinen achter die stand zitten hier nu bij mij in de studio en kunnen jou er dus van alles over vertellen. Hey Jay en Dwinna, welkom.
1: Yes, Saya, Hotep, dankjewel. Thanks voor de uitnodiging.
0: Wat leuk dat jullie er zijn. Hey, allereerst, Dwinna, je ziet er mooi uit.
2: Dankjewel.
0: Vertel even, wat heb je aan?
2: Ik heb een kledingstuk aan, mm-hmm, met een Indiaan achterop.
0: Ja.
2: En die komt speciaal uit Suriname. Mijn tante heeft die gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En dus ik draag hem met trots in die.
0: Nice, want ben je zelf inheems?
2: Ik ben niet inheems.
0: Ja.
2: Ik ben een beetje, ja, wat ze zeggen, Moximiti. Ik ben, Chinees. Een beetje Portugees, Egyptisch. Een beetje van alles heb ik in mijn roots.
0: Heel veel.
2: Maar ik voel me gewoon Surinaams, dus.
0: Je voelt je gewoon helemaal Surinaams.
2: Ja.
0: Laten we het makkelijk houden, denk
2: jij. Laten we het makkelijk houden.
0: Hey, NJ, ja, omdat ik het nu van het winnen weet, wat is jouw komaf?
1: Ik ben op Aruba geboren, maar ik noem mijzelf altijd Afrikaan. J-A-E staat ook voor je Afrikaanse excellentie.
0: En waarom dan?
1: Ik weet niet, sinds dat ik jong ben heb ik een fascinatie met Afrika. Ik voel ook dat ik daar vandaan kom. Ik ben daar 3 keer geweest, verschillende landen. Ik loop daar met blote voeten.
0: Mm.
1: Hey, toch, ik vind Aruba een heel mooi eiland, daar ben ik geboren.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn spirit komt echt vandaar, van Afrika.
0: En eerlijk, het maakt toch ook wel sens, want als je vandaar komt, of het nou Aruba is, of het nou Suriname is, whatever. Mm. At the end of the day is het Afrika.
1: Juist.
0: Toch?
1: Juist. Ja.
0: Hey, Jay, jullie hadden vandaag een stand bij Kitty Kotti in Utrecht. Hoe was het daar?
1: Keihard. Jong en oud was daar. Alle mix van alle rassen. En vooral die kleine kids waren aan het meebounce bij ons. Ja. Net bij die shows. Dan het breakdance en zo. Het was echt een feestje. Ja, joh.
2: We hebben genoten.
0: Nice. En hebben jullie voor vandaag vrij gevraagd?
2: Nee, ik heb geen vrij gevraagd. Maar het is wel een ding waar ik wel over nadenk. Dat ik dan denk, oké, weet je. Ik ga het dan gewoon een keer doen. Zoals volgend jaar.
0: Ja.
2: Want je ziet nu wel dat Kitty Kotti wel nu meer podium krijgt.
0: Ja.
2: Dat mensen nu meer gaan beseffen. Van hé, dit is wel een belangrijke dag voor de Surinaamse gemeenschap.
0: Vinden jullie dat het een Nationale Vrije Dag zou moeten zijn?
2: Ik persoonlijk vind het wel.
1: Ja.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja, waarom? Omdat toch wel, Suriname heeft toch wel een geschiedenis met Nederland.
0: Mm.
2: Wat ik zeg, het is voor mij heeft het wel een mooie. Ik ben ermee opgegroeid met de geschiedenis van Suriname. Ik ben vaak in Suriname geweest.
0: Mm.
2: Ik zeg wel heel eerlijk. Ik ben hier geboren. Maar ik ben in Suriname. Als ik daar ben, het is een mooi land. Maar het is nog een open wond.
0: Mm.
2: Het voelt alsof het nog niet genezen is.
0: Hoe merk je dat bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Het is die energie wat je daar, voelt als je daar bent.
0: Mm.
2: En dat neem je dan hier naar mee terug. En dan zie je ook allerlei verhalen. En wat ik ook zeg, ik heb heel weinig meegekregen hier op school. En daar heb ik alles moeten leren over de hele geschiedenis van Suriname.
0: Ja.
2: Dus daarom zeg ik ook van, ik vind dat het wel een nationale vrije dag moet zijn.
0: Ja, zeker voor die erkenning dan dus die je zegt.
2: Ja, voor die erkenning.
0: En hoe belangrijk is dan een dag als vandaag, Kitty Kotti, maar ook jullie daar staan bij die stand met dus jong en oud. Hoe belangrijk is dan zo'n dag voor jullie?
1: Kijk, dat is nog een reden waarom het een feestdag mag zijn. Waarom zouden we niet nog een feestdag met z'n allen hebben? Je weet toch?
0: We hebben nooit genoeg vissers. Kom op,
1: zeggen. Plus wat ik ook dope vind, wat je ook ziet bij waar wij net waren. Zeg maar, heel Utrecht komt uit. Je weet toch, zeg maar, de origin is de Black Party, maar iedereen komt met ons vibe. Het is één liefde. Je weet toch? Dus dat is beautiful. Waarom zou je dat niet willen hebben? Nog een extra dag in het jaar feest.
0: Ja, zeker. Hele goeie. Hey, jullie hebben ook geperformd.
1: Mm-hmm.
0: Zeiden jullie net toch?
1: Yes. Ja.
0: Jullie album.
1: Aha.
2: Stemmen van de Stad.
1: Yes, I am.
0: Ja. Even heel kort. Waar gaat het over? Even kort.
1: De ode aan Utrecht. We wilden, want eerder Utrecht is echt een hiphopstad, maar het wordt nooit zo erkend. Mm. Ik kan een hele waslijst aan artiesten noemen, je toch? Die groot zijn al vanaf de jaren 80. En wij wilden gewoon iets maken, gewoon een mooi document voor Utrecht. Ja. Om te laten zien van, we hebben geschiedenis en we maken toffe dingen. Daarom Stemmen van de Stad.
0: Nice.
2: En we hebben natuurlijk ook de lijst met de nummers erop.
0: Hey.
2: Ja, dus we kunnen zometeen uitleggen van waar die nummers voor staan.
0: Hey.
1: Elk liedje heeft iets met Utrecht te maken. Elke titel is Utrecht. Alle samenwerkingen met de artiesten, met de beatmakers, met de artwork, met de organisaties met wie we samen hebben gewerkt.
2: Ja.
1: Het is echt één Utrechts document gewoon.
0: Ja, boys, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik denk dat we het album moeten checken op Spotify.
1: Zo.
0: Waar kunnen we jullie vinden?
2: Spotify staat die album. We hebben natuurlijk vandaag die nummers gedaan.
0: Ja.
2: En onze die nummer wat wel is blijven hangen vandaag ook, is Nijntje.
0: Mm-hmm.
2: Nijntje komt uit Utrecht natuurlijk. Yeah. En het is echt een kindernummer. En we hebben ook gezien hoe kinderen erop losgaan. Dus dus Nijntje is sowieso een van die nummers die je moet checken.
0: We gaan Nijntje checken op Spotify.
1: Is on fire. Ja. Stemmen van de stad. Als je dat op Spotify doet, vind je het sowieso.
0: Ja, gaan we doen. Heel erg bedankt.
1: Yes,
0: en we gaan het checken op Spotify. Inderdaad, Stemmen van de stad.

0: The Block met Naomi.
1: 4 jaar geleden sprak onze minister-president, oud-minister-president Mark Rutte de bekende woorden: we zetten vandaag geen punt, maar een komma. Ja, hij maakte toen de excuses voor.

0: Daarbij dat Nederland dus geen punt moet zetten. Oftewel niet meer moet zeggen, dit is in de pest en we zijn er klaar mee. Nee, er is nog werk aan de winkel. Nou, gelukkig zijn er genoeg mensen die zich daar hard voor maken. Zo kwam er een groep zwarte communityleiders er daarom op terug in een brandbrief naar huidig minister-president Rob Jetten. Ja, ze gingen samen met hem in gesprek. En hoe dat ging, dat vertelde Jonne je bij Omroep Zwart. Luister maar even mee.
1: Jetten ging in gesprek met 40 zwarte communityleaders, professionals. En ik moet zeggen dat het een heel goed gesprek was. Er zijn geen concrete toezeggingen gedaan, maar wat wel echt expliciet is uitgesproken, dat er echt wel een stevige aanpak gaat komen van racisme en discriminatie. Dus steviger dan dat nu is geweest. En dat er echt gelijke kansen gecreëerd moeten worden in Nederland, in het Caribische deel van ons koninkrijk, maar ook in Suriname. Zijn nog steeds hele grote woorden.
2: Echt grote woorden en abstracte woorden. En abstract. Wat houdt dat in?
1: Nou ja, wij hebben gepleit voor bijvoorbeeld een nationale dag. Maak 1 juli tot nationale dag.
3: Mm-hmm. Om mee te beginnen.
1: Zeker omdat altijd wordt gezegd.
2: Feestdag,
1: witte Nederlanders moeten ook meegenomen worden in een slavernijverleden. Nou, als je het tot een nationale dag maakt, dan weet iedereen het.
3: Ja, de dag dat Nederland beschaafd werd.
1: Precies, ja.
3: Toch?
1: Dus, dat hebben we in ieder geval voor gepleit. En we hebben ook gepleit voor dat hij excuses gaat maken naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Mm-hmm. In de wijze waarop er omgegaan is rondom die VN-resolutie. Mm. En we hebben ook gepleit voor een vlaggenprotocol. Dus dat op 30 juni vlag half stok hangt en op 1 juli de vlag gehesen wordt.

0: Vandaag is het Kitty Kotti, de dag waarop we de afschaffing van de slavernij herdenken en vieren. En vanavond ga ik daarover in gesprek met de Haagse spoken word artist Demi Vrede. Heel wat goed dat je er bent.
1: Hallo.
0: Hoe was jouw dag?
1: Mijn dag was heel fijn, was heel leuk. Mm-hmm. Om lekker thuis op te starten. En daarna had ik nog een evenement in Nest in Den Haag.
0: Ja.
1: Waar we een live kunstinstallatie gingen bouwen. En waar we het verleden en het heden eigenlijk samen gingen weven. En vragen zoals, wat geef je mee aan de volgende generatie? Hoe is het verleden nog in jouw lichaam en hoe geef je dat een plekje?
0: Ja.
1: En dat deden we tijdens het eten van Herheri. Dus het was heel leuk. Ja.
0: Bijzonder. Hey, een mooie vraag ook die je stelt. Want hoe is het verleden dan nog in jouw lichaam en hoe geef jij dat een plekje?
1: Ik ben hier geboren in Nederland, geboren en getogen Haagenees. Mm-hmm. Maar beide mijn ouders komen uit Suriname. En ik heb vanuit huis uit heel erg de Surinaamse cultuur meegekregen, maar nooit het slavernijverleden.
0: Mm.
1: En ik merk nu dat alles wat ik nu aan het leven en aan het doen ben, heel erg bezig ben naar mijn identiteit. Waar stam ik vanaf, waar ga ik heen? En ik merk dat het slavernijverleden toch wel nog in mijn lichaam zit en dat een plekje moet geven.
0: Hoe merk je dat?
1: We zijn in Nederland, racisme.
0: Ja.
1: Nog steeds niet mijn mensen altijd op de voorgrond zien. Zo die representatie mist er nog op heel veel plekken. En dat stamt af van racisme. Racisme stamt voor van het slavernijverleden. Dus zo eigenlijk.
0: Ja. Hey, je zei net dat je niet echt het slavernijverleden mee hebt gekregen vanuit huis.
1: Nee.
0: Waarom is dat?
1: Ik stelde die vraag toevallig vandaag aan mijn moeder. En die gaf aan dat ze gewoon altijd door wilde gaan. Zo, dat is in het verleden, daar hoeven we nu niet mee bezig te zijn. Laten we bezig zijn met de mooie dingen, met de leuke dingen. Dus zo, het eten, de muziek, samen zijn, gezelligheid ken ik van het huis uit. Maar zo, het pijnstukje niet.
0: Ja. Nee. Ja. Ja, dus daar ben je ook wat meer in gaan verdiepen.
1: Mm-hmm.
0: Maar je doet ook andere dingen waar je in verdiept. Je volgt nu ook taallessen.
1: Ja,
0: hoe is dat?
1: Het is een uitdaging.
0: Ja,
1: ik merk nog wel dat ik het spannend vind om Stranangtongel te praten. Omdat ik nog steeds gewoon een heel Nederlands accent heb en zo dan wordt uitgelachen. Maar het voelt enigszins ook heel erg trots of zo als ik me kan uitdrukken in het Stranang. Omdat het zo de taal is van mijn voorouders, van mijn moeder, van mijn oma. Maar het is nog een zoektocht.
0: Snap ik, ja. Ik herken dat zelf ook heel erg hoor. Dat een beetje dat ongemak wat er dan onder zit. Dat is best wel dubbel, want het is een taal die we juist heel erg moeten vieren, denk ik, toch?
1: Ja.
0: Hey Demi, als jij vandaag één boodschap mee zou mogen geven aan iedereen die luistert, wat zou dat dan zijn?
1: Ik geef deze boodschap eigenlijk wel heel de week door met alle evenementen. Dus ik denk dat ik het daar ook mee afsluiten is, blijf vragen stellen aan elkaar. Ga dat gesprek aan. Ook al is het ongemakkelijk. En wil dat misschien soms zeggen dat je je privileges aan de kant moet zetten.
0: Mm.
1: Maar blijf vragen stellen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dankjewel. En je gaat nog niet meteen weg. Want je bent natuurlijk ook spoken word artiest.
1: Klopt.
0: En je vertelde ook dat je een spoken word hebt geschreven over wat dit verleden met jou doet. Ik denk dat wij het gewoon gaan horen.
1: Ja, is goed.
0: The stage is all yours.
1: Dankjewel. Iemand zei ooit dat mijn bloedlijn zichtbaar is in de binnenkant van mijn palmen. Dat je kan zien dat mijn familie verhalen met zich meedraagt. Alleen is wat mijn handen hebben onthouden niet altijd terug te vinden in de boeken. Pas sinds kort wordt het voorzichtig toegelaten in musea. Maar onze geschiedenis leeft al jaren in zwierende kottels tijdens een bigiari en in kaseko die zelfs de stilte laat bewegen. Alsof vreugde ons met de geboorte is meegegeven. Alsof onze gezelligheid niet is geboren uit overleven. Want mensen die zoveel verloren hebben, begrijpen het meest hoe kostbaar zachtheid is. En daarom begroeten wij elkaar alsof terugkomen nooit vanzelfsprekend is. Lobida Bassi, liefde is baas. Want liefde was het enige dat onze voorouders bezaten dat men niet kon verschepen. Maar liefde kwam niet alleen. Onder haar nagels zit bebloede aarde. Goud dat glanst met een schaduw. En toch dragen wij het vandaag om onze nek en in onze lach, tot het niet meer dragen is, maar bewegen wordt. Want ik heb Kawina in mijn hartslag, Winti dat ademt in mijn borstkas en mama Aisa die mijn voeten herinnert waar ze vandaan komen. Ik heb Javaanse kruiden in dezelfde pan waar mijn Hindoestaanse verhalen sudderen en mijn maronbloed kent nog steeds de bossen beter dan de witte lens die het vastlegt en het presenteert alsof die vergeten wereld heeft ontdekt. Want ik weet dat onze voorouders nog niet vredig slapen. Maar ik weet ook dat iedere keer wanneer we elkaar voeden, elkaar bij namen blijven noemen, wij iets terughalen wat ooit van ons werd afgenomen. Iedere keer wanneer wij dansen op aarde die ons had moeten begraven, ademt ergens een voorouder rustiger. Dus als de volgende generaties ooit iets van ons dragen, hoop ik dat het niet alleen onze pijn zal zijn.

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.

0: vacatures.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
4: FunnyX Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
5: FunnyX Afro.
4: Luister op FunnyX.nl of in de gratis NPO Luister-app.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via FunnyX.nl/nieuws.
7: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.

0: sushi.phoenix.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
1: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
0: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Naomi. Je bent nog steeds ingetuned bij de blok, bij de Kitty Kotti Special. Dit is KM en Idali met Bend Over.

0: met Naomi.
1: Vandaag vieren wij Kitty Kotti, de afschaffing van de slavernij. Ja, en gisteren, 30 juni, was de herdenking van de slavernij op de Lloydkade in Rotterdam. Het was echt een hele warme ceremonie met muziek en met verhalen. En onze reporter Bradley, ja, die was daar natuurlijk bij. Luister maar even mee.
2: Vanavond erkennen we dat verleden. Rotterdam ademt slavernijverleden. Je voelt de geschiedenis hier op de kade.
1: En meer hoor je zometeen.

0: Noord met Bradley.
1: Gisteren stond ik bij de Lloydkade in Rotterdam stil bij Kitty Kottie. Een moment om de afschaffing van de slavernij te herdenken. Maar ook om stil te staan bij de verhalen, de pijn en de kracht die generaties hebben doorgegeven. Tussen muziek, toespraken en persoonlijke verhalen sprak ik bezoekers over wat deze dag voor hen betekent. En dit is hoe het ging.
2: Vanavond erkennen we dat verleden. Rotterdam ademt slavernijverleden. Je voelt de geschiedenis hier op de kade.

0: is het Kittikotti herdenking van Rotterdam. Dus we hebben het verleden herdacht, maar ook met het oog op de toekomst.
1: Ik heb vandaag stilgestaan met allemaal mede-Surinamers in de community bij wat Kittikotti voor ons inhoudt.
2: Herdenking van de slavernij, vooral van Suriname. Ik ben zelf Surinaams. We zijn hier ook voor de herdenking van slavernij en Nederlands kolonialisme.
3: En waarom is het belangrijk dat we hier aandacht aan besteden?
4: Ja, goede vraag. Ik denk gewoon omdat vrijheid en het soort van de geschiedenis nog steeds een rol speelt tegenwoordig. Dat werd ook heel vaak gezegd tijdens de besprekingen. En ja, ik vind gewoon dat vrijheid nog steeds belangrijk is.
5: Ja, ik vind het belangrijk dat we als witte medemens, zeg maar, ook de geschiedenis van ons op een andere manier zien. Die we eigenlijk niet in onze geschiedenisboekjes hebben geleerd.
0: Het is belangrijk dat we blijven herdenken, zodat we het ook niet meer herhalen in de toekomst. Want als je iets herdenkt, je wil dat het in het verleden blijft. Je erkent dat het slecht is wat is gebeurd. Maar ja, als je niet herdenkt, dan is het makkelijker om het zich weer voor te doen in de toekomst. Dus vandaar.
1: Ja, wat ik vooral heel erg bijzonder vond vandaag, is dat er toch wel nadrukkelijk werd gezegd dat niet alleen de mensen die naar Suriname zijn gebracht zijn benadeeld, maar de mensen die er al woonden, de natives, en dat hun zo'n respect verdienen, horen te verdienen, maar dat ze dat eigenlijk niet krijgen. En dat vandaag mijn ogen echt zijn geopend van, ja man, we need to speak up about that, want we kunnen dit niet vergeten.

het is weer request time en hier op Funix draaien we natuurlijk altijd lekkere muziek. Maar dit is het moment waarop jij bepaalt wat wij gaan draaien. En vanavond geef ik daar een beetje een bijzondere twist aan. Luister, we vieren vandaag de afschaffing van de slavernij tijdens Kitty Kotti. En ik vind het ook een dag om te vieren hoe mooi onze culture is. Ja, en een van de mooie dingen uit black culture is muziek. So, let's celebrate that. Vraag mij een tune aan van je favoriete zwarte zuster of broeder. Een Surinaamse tune, een Curaçaose tune. Iets wat je doet denken aan Kitty Kotti, aan vrijheid, aan vieren. Weet je, laat me gewoon weten waar jij aan denkt. Dus, welke tune wil jij horen? Laat het me weten in de NPO Luister App.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, het is nog steeds request-tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blok gedraaid wordt. En vandaag was ik natuurlijk op zoek naar een verzoeknummertje in het thema van Kitty Kottie. En dat kon je mij laten weten in de NPO Luister-app. Nou, Ray, die deed dat.
2: Hey, Naomi. Ik vind het superleuk dat jullie vandaag stilstaan bij Kitty Kottie op de radio. Ja, voor mij persoonlijk echt een super speciale dag vanwege mijn Surinaamse en Antilliaanse roots. Het is natuurlijk heel erg wat zich heeft afgespeeld met veel van onze voorouders. Maar ik vind dat we vandaag ook juist mogen vieren dat we vrij zijn. En daar hoort voor mij wel echt één speciaal nummer bij, waar ik, en ik denk ook heel veel andere luisteraars, echt op los kunnen gaan. Het nummer is van LaRouche met Als je weet wat je doet. Als je die voor mij kan draaien, dan maak je mijn Kitty Kottie net een stukje beter. Doei, groetjes!
3: We have a problem.

is bijna 10 uur. En dat betekent het einde van de Phoenix Kitty Kotti Special. Ja, het was voor mij echt een eer om een dag die ik normaal gesproken altijd vrij neem met jou te mogen spenderen. Ik hoop dat jij herdenkt en viert op jouw eigen manier. En dat je blijft luisteren naar Phoenix, want Phoenix gaat natuurlijk nergens naartoe. Ja, ik laat je achter met de beste tunes. En nu? Ja, nu heb ik echt een banger voor je.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
0: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads.

0: via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound. It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: Funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Funix.nl/news.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afro beats en Amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op Funix.nl of in de gratis NPO luister app.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: Your city,
6: your color,
5: summer.
6: How do you guys have?

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funnix en Funnix Gemist. Zien we je daar?
3: Zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de

0: Pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
1: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, the best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

uw. Als die stem aan de lijn je zegt dat je broeder weg is, is het net alsof de grond onder je voeten weg is. En toch ging ik eerst op mijn knieën, claimde verlos. Jij was al die tijd messier. Je riding camp in december geregeld, maar die eerste van januari was al geschreven. Ik heb die zwarte kat uit

worden. Soms ben ik stil, dan is al die pijn te veel voor woorden. Het is ook allemaal iets te veel geworden. Ik snap het nu, hart van buiten, van binnen herboren. Het wederzien is een kwestie van tijd. De ziel kent geen begin en ook geen eind. Ik weet niet hoe, maar ik sta overeind. Ik mis je in de flesh, je moest die met me zijn. Never solo op die stage, het zijn wij together. Ik heb een tattoo op mijn arm, er staat Vice Forever.

besef. Winnie is mijn broer geen rap. Faisal is mijn broer geen rap. Eén ding moet je goed beseffen. Faisal is mijn broer geen rap.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.